0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
2: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolder. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
3: Clara Live.

0: Dorso.
1: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
0: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
1: Dat wil ik ook.
0: Ja, zeker nu je extra voordelen krijgt bij je bezoek in de Dorso-winkel.
2: Dorso, ergonomisch slapen.
3: Massa, zonneschone lounge staat.
4: Mo, hij komt ook van de Weba.
3: In Gent of Deinze?
5: Maar nee, in Tongeren.
2: Nu solde bij Weba. Clara, live.

0: Dorso. Ergonomisch slapen.
1: Zalando. Wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look.

0: een schone lounge set.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Beste luisteraar, zie jij de bomen nou door het energiebos?
5: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
4: Jawel, Anna Green biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
5: Oké.
4: Okay. Bespaar tot 85% op je energiekosten met Anna Green. Surf naar annagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
6: Anna Green.
4: Energie-rebellie.
3: Clara, live.

0: continuo. Zes uur, een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran in het Midden-Oosten, ook al is er een gevechtspauze tussen de VS en Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren de aanvallen nodig omdat Iran 3 commerciële schepen heeft aangevallen de voorbije dagen in de zeestraat van Hormuz. Volgens de VS waren die aanvallen een schending van het staakt het vuren. In Kuwait en Bahrein is vanmorgen vroeg ook het luchtalarm afgegaan. Dat melden beide golfstaten via X. Mogelijk valt Iran daar Amerikaanse legerbasissen aan als reactie op de Amerikaanse aanvallen. In Houston en de Amerikaanse staat Texas heeft de Amerikaanse immigratiepolitie ICE een Mexicaanse man doodgeschoten. De man vluchtte weg van een controle en zou met zijn auto geprobeerd hebben een ICE-agent aan te rijden. En daarop is er geschoten. Volgens Binnenlandse Zaken ging het om wettige zelfverdediging van de agenten. Bij ons bestaat het OCMW vandaag exact 50 jaar. De centra bieden hulp aan wie het moeilijk heeft. Maar de OCMW's staan naar eigen zeggen ook steeds meer onder druk van het beleid. Ze moeten nog meer mensen naar werk begeleiden en de druk groeit om te controleren en sancties op te leggen. Daardoor wordt het moeilijk om mensen nog echt te helpen, zegt OCMW-experte Sarah van Hooyland.
1: We hebben als samenleving een artikel in onze grondwet gezet waarin dat we zeggen dat iedereen daar recht op heeft en tegelijkertijd doen wij allerhande maatregelen binnen een beleid die menselijke waardigheid onder druk zet. Dus in plaats van mensen op een waardige manier te laten leven, en dat gaat inderdaad niet over duizenden euro's die mensen krijgen, maar dat gaat echt over een minimaal inkomen dat je nodig hebt om waardig te leven, dat negeren we volledig.
0: En op het WK voetbal zijn nu ook de laatste twee kwartfinalisten bekend, Argentinië en Zwitserland. Argentinië klopte Egypte na een waanzinnige comeback. Zwitserland had strafschoppen nodig tegen Colombia. Geert Hermans vat de wedstrijden voor ons samen.
2: We hebben gisteren een hele goede en een hele slechte wedstrijd gezien. Argentinië kroop in een zinderende partij door het oog van de naald tegen een scherp counterend Egypte. Toen een kwartier voortijd de wereldkampioen 0-2 achterstond, gaf niemand nog een stuiver voor de kansen van Argentinië. Toch werd het nog in een geweldig slot 3-2 met onder meer de 8e goal van Lionel Messi op dit WK. Messi die ook eerder een strafschop had gemist. In de kwartfinale treft Argentinië Zwitserland, dat zich voor het eerst in 72 jaar voor een kwartfinale kon plaatsen. Het klopte Colombia met de strafschoppen na een saaie en zwakke wedstrijd.
0: De dag start bewolkt, daarna brede opklaringen bij temperaturen tot 29 graden. Morgen veel zon, dan halen we opnieuw die 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Verenigde Staten en Iran vallen elkaar opnieuw aan in het Midden-Oosten en Marine Le Pen is dan toch kandidaat bij de Franse presidentsverkiezingen. De VS heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, omdat Iran 3 olietankers zou hebben aangevallen in de zeestraat van Hormuz. Iran heeft daarna gereageerd met aanvallen op Amerikaanse militaire doelwitten in Bahrein en Kuwait. Pauline Lambert, er was toch een akkoord over een tijdelijk staakt het vuren?
1: Ja, dat klopt. De VS en Iran waren akkoord gegaan om elkaar 60 dagen niet aan te vallen en tijdens die periode te onderhandelen over een permanenter vredesakkoord. Maar dat akkoord is dus duidelijk fragiel en komt ook meer en meer onder druk te staan, want Iran dreigt ook met nog meer vergeldingsacties. Het is nu dus de vraag of het hierbij blijft of het conflict opnieuw verder zal escaleren. De VS heeft al eerder tijdens dit staakt het vuren aanvallen gedaan op Iran nadat schepen in de straat van Hormuz onder vuur waren gekomen. En Iran heeft daar toen ook op geantwoord, maar toen zijn de onderhandelingen wel doorgegaan. Maar dit keer heeft de VS ook opnieuw sancties geactiveerd tegen Iraanse olie. En de aanvallen komen er ook op een gevoelig moment voor Iran tijdens de uitvaartplechtigheden van de Iraanse religieuze leider Ali Khamenei.
0: Dankjewel voor je uitleg, Pauline. In Houston, in de Amerikaanse staat Texas, heeft de Amerikaanse immigratiepolitie ICE een Mexicaanse man doodgeschoten. De man zou gevlucht zijn van een controle en volgens Binnenlandse Zaken probeerde hij met zijn auto een ICE-agent aan te rijden. Daarop is er geschoten. Binnenlandse Zaken spreekt over wettige zelfverdediging. Begin dit jaar waren er 2 gelijkaardige schietpartijen in de VS. In Frankrijk is Marine Le Pen dan toch kandidaat bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Ook al is ze in beroep ook veroordeeld voor fraude. Dat heeft ze zelf bekendgemaakt in een televisieuitzending gisteravond.
2: Il n'y a plus de scénario où je ne pourrais pas me présenter en 2027. Sinon, monsieur Boulot, je ne serai pas là ce soir pour vous dire que je suis candidate à l'élection présidentielle.
0: Het Hof van Beroep bevond Le Pen gisteren opnieuw schuldig aan het doorsluizen van Europees geld naar haar eigen partij, het uiterst rechtse Rassemblement National. Maar haar onverkiesbaarheid, die eerst 5 jaar zou duren, is nu teruggebracht tot 15 maanden en die zijn intussen voorbij. Ze mag daardoor campagne voeren met een enkel band, maar dat wil ze niet. Ze trekt daarom naar het Hof van Cassatie. Steven de Kranen legt het uit.
3: Die veroordeling die is er 2 keer bevestigd, maar het vonnis is niet definitief. En vooral die strafuitvoering die wordt opgeschort. Dat wil zeggen dat die enkelband dat die voorlopig niet aan moet. En dan zegt ze, ja, zonder enkelband kan ik campagne voeren en dan wacht ik wel het oordeel van het Hof van Cassatie af. Het Hof van Cassatie normaal dat duurt tussen de 8 maanden en 1 jaar. We zitten op 9 maanden van de presidentsverkiezingen. Hof van Cassatie liet al weten, we gaan sneller werken. Ze gebruikt dus een juridische truc en ook wel de tijd.
0: Bij ons gaat Vlaanderen de strijd tegen de waspeer opvoeren. Dat zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Broens. De Vlaamse regering heeft maatregelen goedgekeurd om wasberen sneller op te sporen en efficiënter te bestrijden. Zo mogen er bepaalde vallen gebruikt worden. Het aantal wasberen is in Vlaanderen nog beperkt tot enkele tientallen. Maar het is volgens minister Broens belangrijk om nu in te grijpen.
4: De ruimtelijke verspreiding is voorlopig relatief beperkt. Er is daarom momenteel ook nog geen sprake van een overmatige impact op volksgezondheid, op landbouw of de biodiversiteit. Maar het toont wel het belang om snelheid te maken. De wasberenpopulatie in Vlaanderen is nog zeer beperkt en het is een basisregel bij invasieve soorten dat ingrijpen in een vroeg stadium zorgt voor lagere kosten.
0: De wasbeer beschadigt landbouw en natuur. Ze roven nesten leeg van uilen en ooievaars en kunnen huisdieren aanvallen en ook ziektes verspreiden. De OCMW's bestaan vandaag ook exact 50 jaar. De centra bieden hulp aan wie het moeilijk heeft in de samenleving. Maar de OCMW's staan naar eigen zeggen steeds meer onder druk van het beleid. Ze moeten nog meer mensen naar werk begeleiden en de druk groeit om te controleren en sancties op te leggen. De coalitie Humaan OCMW-beleid klaagt dat aan. Experte Sarah van Hooyland legt uit waarom OCMW's zo belangrijk zijn.
5: Omdat het OCMW eigenlijk het laatste vangnet is van de samenleving. Als we merken dat mensen door omstandigheden niet kunnen werken of niet meer op de werkloosheid zitten, dan verdienen we eigenlijk als samenleving dat laatste vangnet. Maar weet dat we als samenleving zeggen, wij laten u niet aan uw lot over. En een OCMW, die hebben eigenlijk alles in handen om mensen op maat goed te begeleiden naar opnieuw die integratie in de samenleving. En dat is wat we op langere termijn willen.
1: En op het WK voetbal zijn nu ook de laatste twee kwartfinalisten bekend. Argentinië en Zwitserland. Argentinië klopte Egypte na een waanzinnige comeback. Zwitserland had strafschoppen nodig tegen Colombia. Geert Hermans vat de wedstrijden voor ons samen.
6: We hebben gisteren een hele goede en een hele slechte wedstrijd gezien. Argentinië kroop in een zinderende partij door het oog van de naald tegen een scherp counterend Egypte. Toen een kwartier voortijd de wereldkampioen 0-2 achterstond, gaf niemand nog een stuiver voor de kansen van Argentinië. Toch werd het nog in een geweldig slot 3-2 met onder meer de 8e goal van Lionel Messi op dit WK. Messi die ook eerder een strafschop had gemist. In de kwartfinale treft Argentinië Zwitserland, dat zich voor het eerst in 72 jaar voor een kwartfinale kon plaatsen. Het klopte Colombia met de strafschoppen na een saaie en zwakke wedstrijd.
1: De dag start bewolkt, daarna brede opklaringen bij temperaturen tot 29 graden. Morgen veel zon, dan halen we opnieuw die 30 graden. Dit nieuws begon in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten hebben opnieuw tientallen aanvallen uitgevoerd op Iran, ook al is er een gevechtspauze. Het zou gaan om een reactie op aanvallen op schepen in de straat van Hormuz. Iran probeert in een reactie om Amerikaanse legerbasissen te raken in de Golfstaten. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
7: Blijf verwonderd. Espresso met Clara de Dekker.
8: En ik heb deze nacht ontdekt dat er in mijn buurt heel weinig Zwitsers of Colombianen wonen, want ik ben voor de verandering eens niet wakker geworden door juichende voetbalsupporters. Dus ik heb heerlijk geslapen, ik hoop u ook, want het is 7 over 7. Goedemorgen.

Een beetje Bach om mee te beginnen, altijd goed. Een deel uit zijn kantate Wacht auf, ruft uns die Stimme was dat, met de stemmen van het Amsterdam Baroque Choir. Maar soms kan het ook zonder woorden, zoals bij Fanny Mendelssohn, want dit is een van haar Lieder ohne Worte door Simon Bartow.

0: Dag rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streaming die

0: Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf in bloei. Ontdek het verhaal van familiebedrijf Heurles op eneco.be/power-move. Eneco.
1: Clara Life.

0: Pianist Tsimen Bartō met een van de Lieder ohne Worte van Fanny Mendelssohn. Het blijft warm de komende dagen, dus ik hoop dat u hier en daar verkoeling vindt. Ik heb even naar onze kaart met Hidden Gems gekeken voor frisse tips. Want wij gaan deze zomer op zoek naar de mooiste plekken hier in eigen land. Dus heeft u zo'n Hidden Gem die u graag met ons wil delen? Laat het dan zeker weten via VRT Max. En ook wij delen tips. En Greet Samien die heeft er eentje perfect voor de zomerse hete dagen.
1: Hidden Gems.
2: Ik ben onlangs een week in Brussel blijven logeren tijdens de finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello. En ik verbleef in een heerlijk stukje Brussel waar ik al een paar keer doorgelopen was op weg naar Flagey. Maar dat ik eigenlijk nog niet zo goed kende. De wijk Châtelain, vlakbij de Louisalaan. En zo trok ik op een zomerswarme zondagnamiddag, net voor de finale week begon, al even op verkenning door de wijk. Dat is echt een oase van rust. En ik kwam op een bepaald moment op Rotonde, te midden Châtelain, en daar stond een enorme lange rij mensen te wachten. Die slingerden zich helemaal tot om de hoek. Ik denk een vijftigtal mensen. Wat mijn nieuwsgierigheid trok natuurlijk. Dus wat bleek, daar was een piepklein ijssalon, Gelateria Giotto. En dat moest blijkbaar een heel bijzonder ijssalon zijn, gezien de lange rij. Ik ben helemaal achteraan in de rij gaan staan. Ik heb zo'n 3 kwartier in de blakende zon staan aanschuiven. Tot aan dat piepkleine ijssalon, waar ze het ijs ook niet met zo'n typische ijslepel scheppen, maar dus wel met een soort spatel. En dan draperen ze dat ijs heel ingenieus op een hoornje of in een potje. Nu, wat bleek, de eigenaar van Gelateria Giotto, Christian Wu, is een Brusselse ijsjesmaker. Die werd vorig jaar in de Verenigde Staten bekroond tot de beste ijsjesmaker ter wereld. Met een smaak die hij gecreëerd heeft, Il Bosco dei 100 Acri. Het bos van de 100 hectare in het Italiaans. En dat is een combinatie van honing, doordrenkt met de smaak van kleine dennenappeltjes en een crumble van eekhoorntjesbrood. Maar zelfs mijn simpel vanille-ijsje was echt overheerlijk. Het was het wachten meer dan waard. En als je dan zo lang hebt aangeschoven in die rij bij Gelateria Giotto, ga dat ijsje dan opeten in het Ten Bospark in Elsene. Dat is wat de naam zegt eigenlijk, een beetje bos en een beetje park. Vol kronkelende paden en heel veel verborgen plekjes, waar bovendien heel wat zeldzame boomsoorten staan, zo'n 400 plantensoorten. En het park is ook officieel erkend als Brussels erfgoed. Dus ja, ik denk dat deze twee plekjes voor veel Brusselaars geen hidden gems meer zijn. Het Ten Bospark en Gelateria Giotto. Maar voor mij waren het twee plekjes waar ik heel blij van werd. En sorry als de rij voor de Gelateria nu weer wat langer zal zijn, na mijn tip.
0: Met een ijsje door het Ten Bospark wandelen. Dat klinkt perfect om deze namiddag of dit weekend te doen. Greet Samien, haar Hidden Gems in Brussel. En heeft u ook zo'n bijzondere plek dicht bij u in de buurt? Laat het zeker weten. Dan pinnen we die bij op onze kaart op VRT Max.

Ja, aan zon geen gebrek deze dagen. Eerst ging ze onder in Senegal met Sunset van Cora-speler Maher Sissoko. En daarna kwam ze alweer meteen op met het Weehan Quartet en Here Comes the Sun van The Beatles. En hier komt nog even François-Joseph Gossec tot aan het nieuws van 7:30.

0: Les Agréments, onder leiding van Guy van Waas, met een instrumentaal deel uit de opera Sabinus van François-Joseph Gossec. En het is 19:30, Sophie Verbrugge, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit er deze ochtend vooraan in het nieuws?
1: Wel, de Verenigde Staten en Iran vallen elkaar opnieuw aan in het Midden-Oosten. De VS heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig, omdat Iran 3 schepen heeft aangevallen de voorbije dagen in de zeestraat van Hormuz. In Kuwait en Bahrein is het luchtalarm ook afgegaan vanmorgen. Mogelijk valt Iran daar in een reactie Amerikaanse legerbasissen aan. In Frankrijk is Marine Le Pen dan toch kandidaat bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar, ook al is ze ook in beroep veroordeeld voor fraude. Ze moet daardoor campagne voeren met een enkelband, maar dat wil ze niet. Ze trekt daarom naar het Hof van Cassatie. En op het WK voetbal dan gaan Argentinië en Zwitserland door naar de kwartfinales. Argentinië klopte Egypte na een waanzinnige comeback. Zwitserland had strafschoppen nodig tegen Colombia na een wedstrijd zonder goals. De dag start bewolkt, daarna brede opklaringen bij temperaturen vandaag tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, de krantencommentaren.
2: We beginnen in Frankrijk. Marine Le Pen mag dan toch een gooi doen naar het Franse presidentschap. Dat besliste het Hof van Beroep in Parijs. Als ware martelaar stapt Le Pen naar cassatie en neemt ze de gok om in de tussentijd, de procedure duurt wellicht enkele maanden, toch gewoon campagne te voeren. Zonder enkelband. Le Pen laat het volk oordelen, niet de rechtbank. Daarmee toont de presidentskandidate voor Adriaan Kartuivels van het Belang van Limburg vooral aan dat niets of niemand haar levenswerk in de weg mag staan. Ook de wet niet. Voor Bart Haak van de Tijd hebben de rechters in het arrest over Marine Le Pen een correct evenwicht gevonden tussen twee cruciale principes. Niemand staat boven de wet, maar de kiezer moet kunnen oordelen wie waardig is een publiek ambt te vervullen. De feiten waren zo overduidelijk dat niemand een vrijspraak verwachtte. Wel draaide de discussie rond de strafmaat. Hoe zwaarwichtig is het dat de rechtbank een populaire politica de toegang tot verkiezingen verbiedt? Vrij zwaarwichtig, oordeelden de rechters. Ze gaven aan rekening te hebben gehouden met het recht van de kiezer op keuzevrijheid. De stem van de kiezer betekent niet dat misbruik zomaar wordt witgewassen, schrijft Isolde van den Einde van het laatste nieuws. Wie de graaiende elite wil bekampen, moet zelf goed in de pas lopen. De ironie is dat de grootste vijand niet altijd de elite is, niet bij Le Pen en het Rassemblement National, niet bij de reformpartij van Farage. Het blijkt dan toch vooral de boekhouder. Bestuurspartijen in Europa hebben de wind niet in de zeilen. Maar een alternatief met propere handen, dat is niet evident. In de Morgen gaat het over voetbal en politiek. Het gedoe rond de wedstrijd VS-België laat zien dat voetbal, net als politiek, een voortzetting van oorlog is met andere middelen. Het Amerikaanse valse spel toont kristalhelder hoe de VS zich onder Trump teruggetrokken hebben uit een op regels en recht gebaseerde wereldorde. Maar we weten nu ook dat machtsmisbruik niet noodzakelijk leidt tot suprematie. Tot zijn eigen verbazing kreeg het kleine, saaie België plots steun van over de hele wereld. Voor Bart Eekhout valt er een politieke les uit te trekken. Wij moeten ons geen complexen laten aanpraten over de staat van onze staat. Het zou wel eens kunnen dat ook nu eerlijk nog altijd het langste duurt. Ook Bart Brinkman geniet nog na in de Standaard. De overwinning van de Rode Duivels had iets helends. Maar er is ook de vaststelling. Nooit kan het voetbal zijn lelijkste kant verdoezelen. De bestuurskamers blijven corrupt, de rechtspraak een lachertje en ontiegelijk veel geld trekt immoreel volk aan. Het WK van de Belgen is al geslaagd, maar Peter Meilemans houdt een pleidooi voor on-Belgische ambitie in het Nieuwsblad. Het is het moment om de aangeboren bescheidenheid vaarwel te zeggen. Geloof in eigen kunnen. Het mag in dit land worden aangescherpt. En het gaat dan niet alleen over sport. Ook over gezondheidszorg, start-ups, innovatie. Geloven in jezelf loont. Dat was de boodschap van die nachtelijke wedstrijd. TUI Fly verlaat de luchthaven van Deurne. Wat nu? Is de vraag in Gazet van Antwerpen. Het leeuwendeel van de passagiers en inkomsten komt van die vliegmaatschappij. Steven van Kerkhoven legt het probleem bij de Vlaamse regering. Het vertrek van TUI Fly moet een trigger voor de regering zijn om eindelijk een echte visie op luchtvaart voor Vlaanderen neer te leggen. Met scherpe keuzes voor de verschillende luchthavens die beantwoorden aan reële noden en zijn afgestemd op elkaar. Een luchthaven kan je niet eeuwig laten aanmodderen. Het is woensdag 8 juli. Ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.
0: Kaai Theater zwerpt nog één keer uit. Volg ons nog even in de stad en bel aan bij een van onze vele partners in Brussel. Samen klinken we op een laatste nomadisch seizoen. Vol dans, performance, theater en context. Alle info via kaaitheater.be. Samen met De Standaard en Clara.

En als u daar niet vrolijk van wordt, dan weet ik het ook niet meer. Banjo and Fiddle van William Crawl. Alleen zonder banjo, maar wel met de viool van Ida Hendel. En met Antonin Dvorak ging het in 1865 minder goed. Hij was begin 20 en hopeloos verliefd op een van zijn pianoleerlingen, een jonge actrice. Maar de liefde was niet wederzijds, dus hij deed wat componisten met een gebroken hart wel vaker doen. Hij begon te schrijven. Het resultaat was een bundel van 18 liefdesliederen, zijn cipressen, die hij later ook nog bewerkte voor strijkkwartet. En dit zijn er daar twee van, door het Hagen Quartet.

Twee delen uit de cypressen van Antonin Dvořák. Maar gelukkig, soms is de liefde wel wederzijds, zoals in dit nummer. If a tree falls in love with a river.

Lau Noah en Jacob Collier met If a Tree Falls in Love with a River. En de liefde voor opera die kwam bij Jean-Philippe Rameau vrij laat. Hij was al 50 toen hij zijn eerste opera schreef. Maar hij haalde zijn verloren tijd snel in, want hij schreef er nadien nog bijna 30. En dit is de chaconne uit zijn derde opera, Castor et Pollux.

De Chaconne, de finale uit de opera Castor et Pollux van Jean-Philippe Rameau door Les Musiciens du Louvre onder leiding van Mark Minkowski. En het is bijna 8 uur en het is woensdag. Dat betekent dat Lieven Trio straks nog even langskomt, want hij heeft weer een nieuwe tip voor ons. Een documentaire uit Argentinië, maar dat is voor na het nieuws.

0: taking old sounds to new places. MAFestival neemt u mee in de wereld van muziek, literatuur en kunst. Met concerten van onder andere Il Pomodoro, Vox Luminis, Peter Verhelst, Jean Rondeau, Le Consort en In Alto. Vanaf 31 juli tot 9 augustus in Brugge. Alle info via mafestival.be. Samen met Clara.
1: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Verenigde Staten en Iran vallen elkaar opnieuw aan in het Midden-Oosten. Marine Le Pen is toch kandidaat bij de Franse presidentsverkiezingen. En ook Argentinië en Zwitserland staan in de kwartfinales van het WK voetbal. De VS heeft opnieuw tientallen luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, omdat Iran 3 olietankers zou hebben aangevallen in de zeestraat van Hormuz. Iran heeft gereageerd met aanvallen op Amerikaanse militaire basissen in Bahrein en Kuwait. Pauline Lambert, wat betekent dat nu voor het staakt het vuren dat Iran en de VS hadden gesloten?
2: Ja, dat was al fragiel en komt nu nog meer onder druk te staan. De VS en Iran waren akkoord gegaan om elkaar 60 dagen lang niet aan te vallen en tijdens die periode te onderhandelen over een permanenter vredesakkoord. Maar de vraag is of die gesprekken nu kunnen doorgaan of dat het conflict opnieuw zal escaleren, want Iran dreigt ook al met nog meer vergeldingsacties. De VS heeft al eerder tijdens dit staakt het vuren aanvallen uitgevoerd op Iran nadat schepen in de straat van Hormuz onder vuur waren gekomen. En Iran heeft daar toen ook op gereageerd met aanvallen. Maar nu heeft de VS ook opnieuw sancties geactiveerd tegen Iraanse olie. En de aanvallen komen ook op een gevoelig moment voor Iran tijdens de uitvaartplechtigheden van de Iraanse religieuze leider Ali Khamenei. Hij kwam om bij de start van de Amerikaans-Israëlische aanvallen eind februari.
1: Dankjewel voor je uitleg, Pauline. Die wederzijdse aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran zullen wellicht ook besproken worden op de NAVO-top die op dit moment plaatsvindt in Ankara in Turkije. Minister van Defensie Theo Francke wil nog altijd spreken van een staakt het vuren.
3: Ik denk dat er over het algemeen geen grote oorlog is. En dus in die zin, die grote luchtbombardementen zijn ook opgehouden. Dus ik denk dat dat wel nog gezegd kan worden. Maar het klopt dat de Iraanse revolutionaire of de Islamitische revolutionaire garde, dat die blijven aanvallen uitvoeren om die straat van Hormuz in de tank te houden van Teheran en dus die wereldeconomie te blijven schenden. Dus die spanning blijft heel hoog.
1: In Frankrijk is Marine Le Pen dan toch kandidaat bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar, ook al is ze veroordeeld voor fraude. Het Hof van Beroep bevond Le Pen gisteren opnieuw schuldig aan het doorsluizen van Europees geld naar haar eigen partij, het uiterst rechtse Rassemblement National. Maar haar onverkiesbaarheid, die eerst 5 jaar zou duren, is nu teruggebracht tot 15 maanden en die zijn intussen voorbij. Ze mag daardoor campagne voeren met een enkelband, maar dat is ze niet van plan. Le Pen verzet zich tegen het vonnis en trekt naar cassatie. Steven de Kranen legt uit waarom ze dat doet.
4: Die strafuitvoering die wordt opgeschort. Dat wil zeggen dat die enkelband dat die voorlopig niet aan moet. En dan zegt ze, ja, zonder enkelband kan ik campagne voeren en dan wacht ik wel het oordeel van het Hof van Cassatie af. Het Hof van Cassatie normaal dat duurt tussen de 8 maanden en 1 jaar. We zitten op 9 maanden van de presidentsverkiezingen. Het Hof van Cassatie liet al weten, we gaan sneller werken. Ze gebruikt dus een juridische truc en ook wel de tijd.
1: Bij ons vraagt meerderheidspartij Vooruit aan bevoegd Vlaams minister De Ridder van N-VA een toekomstplan voor de luchthaven van Deurne. Gisteren kondigde reisorganisatie TUI aan dat ze vanaf volgend jaar niet meer zal vliegen op die luchthaven, waardoor de laatste grote luchtvaartmaatschappij op de Antwerpse luchthaven verdwijnt. De luchthaven van Deurne rekent op subsidies van de Vlaamse overheid, maar in het Vlaams regeerakkoord werd afgesproken dat die subsidies worden verlaagd, zegt Vlaams parlementslid voor Vooruit, Chris Verduikt.
5: In ons partijprogramma van Vooruit staat heel duidelijk dat wij niet geloven dat een overheid zich moet bezighouden met die regionale luchthavens, dat daar geld moet aan geven. Het is geen geheim dat de N-VA daar anders over denkt. Dus om door één deur te gaan hebben we een akkoord gemaakt, minder geld. Ja, natuurlijk met minder geld, dat maakt het misschien niet makkelijker, maar dat is wel wat we afgesproken hebben. Een plan met minder subsidies, dat mevrouw De Ridder daarmee komt en dan zullen we dat op zijn merites beoordelen.
1: En op het WK voetbal zijn nu ook de laatste 2 kwartfinalisten bekend, Argentinië en Zwitserland. Argentinië klopte Egypte met 3-2 na een waanzinnige comeback. Tot 10 minuten voor het einde stond Argentinië 0-2 achter. Maar dan scoorde Argentinië 3 keer. Messi gaf de assist voor het eerste tegendoelpunt en scoorde de gelijkmaker nadat hij eerder in de wedstrijd een penalty miste.
2: Egypte voelt zich benadeeld en spreekt zelfs van een vervalste wedstrijd. Het is niet duidelijk of die bewering klopt, zegt Sporza-collega Bert Sterks.
6: Ik heb nu ook wel het gevoel dat er wat lakser wordt opgetreden tegen Argentinië dan tegen andere landen. Dat ze wat meer beschermd worden. Wat je bijvoorbeeld bij Frankrijk tegen Paraguay absoluut niet zag. Dat was echt het tegenovergestelde. Er wordt ook gezegd, Argentinië heeft een makkelijke weg naar de finale. Een makkelijke groep. Ja, ik mag hopen dat het niet allemaal geleid gebeurt. Laat ons iets van naïviteit overhouden tijdens dit wereldkampioenschap.
2: Zwitserland had strafschoppen nodig tegen Colombia. Na verlengingen was er nog altijd niet gescoord. Uiteindelijk haalde Zwitserland het in, die strafschoppen, met 4-3. Het is meer dan 70 jaar geleden dat de Zwitsers zo ver geraken op een WK-voetbal. De dag start bewolkt, daarna brede opklaringen bij temperaturen tot 29 graden. Morgen veel zon, dan halen we opnieuw 30 graden. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het zonnig, met op sommige plaatsen temperaturen net boven de 30 graden. Aan zee blijft het wel koeler. Dit nieuws begon in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten hebben tientallen aanvallen uitgevoerd op Iran, ook al is er een gevechtspauze. Iran probeert in een reactie om evenveel Amerikaanse militaire doelwitten te raken in de Golfstaten. Volgens het Amerikaanse leger zijn de aanvallen opnieuw nodig, omdat enkele schepen in de zeestraat van Hormuz zijn aangevallen. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
7: Blijf verwonderd. Espresso met Clara de Dekker.
2: Goedemorgen. De hele zomer gaan we hier op Clara op zoek naar hidden gems, de mooiste plekken dicht bij huis. Maar ook in de bioscoop kan u vanaf vandaag zo'n hidden gem gaan ontdekken. Our Land, een documentaire uit Argentinië. En daarover komt Lieven Trio zo meteen alles vertellen.

Haneck. En de Italiaanse componist Nicola Porpora was de leraar van misschien wel de bekendste zanger van de 18e eeuw, van Carlo Broschi. Beter bekend als Farinelli, de beroemdste castraat ooit. Speciaal voor hem heeft Porpora ook heel veel muziek geschreven. Muziek voor, zeg maar, de hogere regionen, zoals deze

0: Filip Jaroussky en het Venice Brook Orchestra met Mira in cello van Nicola Porpora.
1: Oh, captain, my captain.
2: What about us?
3: Je kunt hem kussen, zoveel als je wilt.
0: Argentinië wist zich gisteren op miraculeuze wijze te plaatsen voor de kwartfinales op het WK. Maar wie toch meer van Argentijnse films houdt dan van Argentijns voetbal, die kan vanaf vandaag in de bioscoop terecht voor de documentaire Our Land. Lieven Trio, goedemorgen.
4: Dag Clara, goedemorgen.
0: Ja, Lieven, heb jij gekeken naar de match van Argentinië?
4: Ik heb toch wel het belangrijkste stukje meegepikt, inderdaad, waar ze van 0-2 naar 3-2 gingen. Dat was vrij spectaculair.
0: Ja, dat was een spectaculair moment, inderdaad. Maar dus een Argentijnse documentaire, die wil je hier vandaag komen tippen. Our Land, over welke grond gaat het hier?
4: Over het grondgebied van het Chuschagasta-volk. Dat is een inheems volk dat in Noord-Argentinië leeft al eeuwenlang. Maar er zijn mensen die hen daar weg willen en die hun grond voor zichzelf willen.
0: En dat zorgt voor conflicten, neem ik aan.
4: Ja, en zelfs voor bloedvergieten, jammer genoeg. De film gaat over een gewelddadig voorval uit 2009. Drie witte Argentijnse mannen zijn toen naar het grondgebied van de Chuschagasta gekomen met wapens op zak. En de documenten waaruit zou blijken dat zij de rechtmatige eigenaars waren van een lap grond die zij voor mijnbouw wilden gebruiken. Maar daar woonden dus al heel lang inheemse mensen. En die waren er natuurlijk niet blij mee dat er dan zomaar iemand hun grond kwam claimen. Mm. Dus een groep locals kwam die drie mannen vertellen dat ze daar niet welkom waren. En die confrontatie is helemaal uit de hand gelopen. Er ontstond een gevecht. Er werd geschoten en plots lag Javier Chocobar, de leider van die lokale stem, lag die dood op de grond. En over die moord heeft de bekende Argentijnse regisseuse Lucrecia Martel nu dus een documentaire gemaakt.
0: En is die documentaire dan een soort van reconstructie of hoe pakt ze het aan?
4: Wel, die moord staat natuurlijk centraal. Ze is trouwens ook op beeld vastgelegd, maar het is op die beelden niet meteen helemaal duidelijk wat er dan precies gebeurt. Dus ja, dat wordt dan grondig onderzocht in de rechtszaal. Lucrecia Martel is daar ook gaan filmen op dat proces, dat trouwens pas 9 jaar later plaatsvond, in 2018. Dat is al wel bijzonder. Dus er zitten inderdaad elementen van een true crime documentaire in. Een heel populair genre is dat natuurlijk. En Netflix staat er vol van. Maar Our Land is toch echt nog iets anders.
0: Dus het is geen true crime documentaire zoals we kennen?
4: Nee, omdat Lucrecia Martel echt wel grotere ambities heeft. Ze wil niet gewoon die ene misdaad in beeld brengen. Ze gaat echt op zoek naar de wortels van het probleem. En die liggen heel diep bij het ontstaan van de Argentijnse natie en de kolonisatie van het Latijns-Amerikaanse continent in het algemeen. Want in essentie komt het daarop neer. Javier Chocobar en zijn dorpsgenoten, dat zijn inheemse bewoners. Die stammen af van de oorspronkelijke bevolking van Latijns-Amerika. Terwijl die drie mannen die hun terrein komen claimen, dat zijn nakomelingen van Europese kolonisten en immigranten. En die verhouding tussen die twee groepen, die is altijd gespannen geweest. De inheemse volkeren zijn sinds de kolonisatie altijd onderdrukt geweest en zelfs heel bewust uit de geschiedenis geschreven. In die mate dat hun bestaan eigenlijk bijna ontkend wordt. Mm. Bijvoorbeeld in de film zegt iemand dat Argentijnse kinderen op school wel leren dat Columbus Latijns-Amerika ontdekt heeft, tussen aanhalingstekens. Maar niet dat daar ook al lang daarvoor mensen woonden op dat continent.
0: Ah ja, daar wordt over gezwegen, ja.
4: Ja, dus dat soort dingen zorgt er dan uiteindelijk voor dat die inheemse inwoners vandaag in de rechtbank moeten komen bewijzen dat zij thuis zijn op het land waar ze al eeuwenlang wonen.
0: Ja, maar hoe bewijs je zoiets?
4: Ja, dat is het grote probleem. De film toont heel duidelijk hoe het systeem van eigendomsactes en documenten dat de kolonisten hebben ingevoerd, hoe dat het heel gemakkelijk maakt om onrechtmatig grond in te nemen. Want de mensen die daar eerst woonden, die hadden geen papieren om dat te bewijzen. Dus ja, dat zorgt natuurlijk voor veel mistoestanden. En de film wil daar ook heel bewust iets aan veranderen. Hij probeert die uitgewiste geschiedenis van de inheemse volkeren opnieuw zichtbaar te maken. Heel letterlijk zichtbaar door een soort fotoarchief aan te leggen. Dus Lucrecia Martel vraagt heel bewust aan de locals om foto's van vroeger boven te halen, van feesten, jachtpartijen enzovoort. En daarop zie je dan hun tradities, hun kledij en dus ook het visuele bewijs dat zij al heel lang op dat grondgebied wonen.
0: Eigenlijk is het een stukje geschiedenis, nu het zo vertelt, dat wij totaal niet kennen, hè?
4: Ja, daar zijn we ons inderdaad niet genoeg bewust van, dat is zo. En dat alleen al maakt het een heel interessante documentaire. Het is een boeiend onderwerp dat heel goed uiteengezet wordt door Lucrecia Martel. Maar er zit daarnaast ook wel veel emotie in, vond ik. Bijvoorbeeld in de manier waarop ze in de rechtbank niet gewoon de argumenten van beide kanten registreert, maar ook ja, de kleine veelzeggende details, de intimiderende paternalistische houding van de beklaagden en hun advocaten aan de ene kant, maar dan ook de stille, droevige blikken van de nabestaanden van Javier Chocobar, die eigenlijk de hele geschiedenis van dat continent in zich dragen. Hè. Dus ja, een heel bijzondere documentaire.
0: Ja, Our Land van Lucrecia Martel, vanaf vandaag in de bioscoop. Lieven, ga jij vandaag nog wat verkoeling zoeken in de cinema?
4: Wij vertrekken vandaag op vakantie, dus het zal verkoeling in de auto zijn.
0: Ah, met airco, dat kan ook. Ja. En trouwens, wie thuis met kinderen zit, ik zag dat vandaag ook de live-action remake van Vaiana uitkomt. Dus dat is misschien ook nog een tip.
4: Dat weet ik niet, die heb ik nog niet gezien. En ik betwijfel dat het echt een tip zal worden, maar kijk.
0: Dat is voor de volgende keer. Jij hebt eerst vakantie, lieven, geniet ervan. En wij horen elkaar daarna opnieuw.
4: Oké, tot
0: dan. Dag.
4: Dag.

En van Argentinië gingen we nog even naar Brazilië met Clovis Pereira en een van zijn Tres Pecas Nordestina. En het is bijna 8:30, zometeen de hoofdpunten van het nieuws. Eerst nog een zingende piano in deze muziek van Edward Elgar. Chantant, geschreven toen hij amper 15 was.

0: Peter Pettinger met Chantant van Edward Elgar. Het is 8:30 en Sophie, de Verenigde Staten en Iran vallen elkaar opnieuw aan in het Midden-Oosten.
1: Ja, de VS heeft tientallen luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. In een reactie probeerde Iran Amerikaanse doelwit in de Golfstaten te raken. Volgens het Amerikaanse leger waren de aanvallen nodig, omdat er de afgelopen dagen opnieuw verschillende schepen zijn aangevallen in de zeestraat van Hormuz. In Frankrijk is Marine Le Pen dan toch kandidaat bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar, ook al is ze ook in beroep veroordeeld voor fraude. Ze moet daardoor campagne voeren met een enkel band, maar dat wil ze niet. Ze trekt daarom naar het Hof van Cassatie. Daardoor moet ze geen enkel band dragen tot er een uitspraak is. En op het WK voetbal dan gaan Argentinië en Zwitserland door naar de kwartfinales. Argentinië klopte Egypte na een waanzinnige comeback. Zwitserland had strafschoppen nodig tegen Colombia na een wedstrijd zonder goals. De dag start bewolkt, daarna opnieuw brede opklaringen bij temperaturen vandaag tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd.

Ontbijten tussen de juwelen, zonder Audrey Hepburn, maar wel met Moon River, de grote hit uit de film Breakfast at Tiffany's. Muziek van Henry Mancini door violist Renaud Capuçon en Brussels Philharmonic. En ja, wat gebeurt er als een van de beste violisten ter wereld plots in een metrostation staat te spelen? Dat wilde de Amerikaanse violist Joshua Bell wel eens weten. Dus in 2007 deed hij een klein experiment. Hij trok naar een metrostation in Washington, vermomd als een gewone straatmuzikant. En hij wilde weten hoeveel mensen zouden stoppen om te luisteren. En wat bleek, dat waren er opvallend weinig. Nochtans, diezelfde avond speelde hij een volledig uitverkocht concert waarvoor mensen honderden dollars hadden betaald. Maar in het metrostation negeerden ze hem bijna allemaal. Echt heel bizar. Maar wie weet moet hij volgende keer gewoon een heel orkest meenemen. Zoals hier, want dit is hij samen met Camerata Salzburg, Joshua Bell, in de finale uit het Vioolconcerto van Beethoven.

0: Ja, als ik dit plots in een metrostation zou horen, dan zou ik toch wel even stoppen, denk ik. Joshua Bell en Camerata Salzburg in het Rondo. Het laatste deel uit Vioolconcerto van Ludwig van Beethoven, onder leiding van Roger Norrington.
1: Espresso.
0: De zomer van 2026 zou wel eens die van onze Rode Duivels kunnen worden, zeker na hun vorige match. Maar het is ook een beetje de zomer van John Downland, want het is exact 400 jaar geleden dat de Engelse componist overleed. Dus daarom zetten we hem deze vakantie extra in de spotlights. Downland was de meester van de melancholie, een gevoel dat je heel moeilijk kan omschrijven. Maar met Downland zijn muziek wordt het perfect verwoord, zoals in Flow My Tears. En luisteraar Colin die vroeg speciaal deze versie aan van Andreas Scholl.

Flow My Tears van John Dowland in die prachtige versie van Andreas Scholl. Speciaal voor luisteraar Colin. En als u zelf ook nog een verzoekje heeft, muziek van John Dowland die u heel graag nog eens wil horen, laat het gerust weten in de Clara-app. En luister zeker ook eens naar onze podcast Eerste Hulp bij Klassiek. Want Sander en ik hebben het dit seizoen ook over John Dowland, over Flow My Tears. Of zoals Sander Dowland ook wel eens noemt, de Ed Sheeran van de Renaissance.

Vier delen uit de suite Bacchus et Ariane van Marin Marais door het Indianapolis Baroque Orchestra onder leiding van Bartold Kuiken. En het is bijna 9 uur, zometeen nog een uurtje espresso met onder andere twee fantastische zangeressen, Claren McFadden en Julie Andrews.

0: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen in het Midden-Oosten. De VS reageerde naar eigen zeggen op Iraanse aanvallen op schepen in de straat van Hormuz, waarna Iran Amerikaanse doelen aanviel in Bahrein en Kuwait. De Amerikaanse president Donald Trump is op dit moment in Ankara in Turkije voor de NAVO-top. Lucas Lecluze, jij volgt die top. Zullen de aanvallen een invloed hebben op de gesprekken daar?
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Hè. Normaal gezien zou het hier gaan over defensie-investeringen, hoe Europese NAVO-landen de 5%-norm zullen halen. Maar alle leiders zijn hier zo pas aangekomen en ze hebben het eigenlijk slechts over twee zaken. Enerzijds de nieuwe aanvallen op Iran en anderzijds Trumps claim op Groenland van gisteren. En ook de secretaris-generaal Mark Rutte geeft toe dat ze het er straks over zullen hebben.
2: I also expect allies today to discuss Iran. I expect allies to reconfirm that Iran should never, ever gets its hand on a nuclear capability.
1: En zo zet Trump opnieuw deze NAVO-top naar zijn hand. De vraag is wat hij hier concreet mee wil bereiken. In de ontwerptekst zeggen de NAVO-landen al dat ze niet willen dat Iran kernwapens heeft en dat de straat van Hormuz opnieuw open gaat. Maar de vraag is of daar na vandaag nog iets zal bijkomen.
0: Dankjewel, Lucas. Bij ons vieren de OCMW's vandaag hun 50-jarig bestaan. Maar ze staan onder druk, zeggen ze zelf. Ze moeten alsmaar meer doen zonder extra geld van de regering, schrijven ze in een open brief. Ze krijgen bijvoorbeeld veel meer werklozen over de vloer voor een leefloon, nu de werkloosheidsuitkeringen nog maar 2 jaar worden uitgekeerd. En ze voelen ook meer druk om te controleren of mensen wel recht hebben op een leefloon. Dat is geen goede zaak, zegt Annemie Bouwman van de Federatie van Vlaamse OCMW-medewerkers.
3: Het ganse verhaal dat momenteel op ons afkomt, maakt dat onze kerntaak eigenlijk verschuift van begeleiden naar controleren en sanctioneren. Wij zijn zeker niet tegen maatregelen die misbruik aanpakken, alleen de grootste groep van mensen maakt geen misbruik. Dus alles ophangen aan die controle en die sanctionering lijkt ons gewoon geen goede zaak.
0: En Egypte spreekt van een vervalste wedstrijd op het WK voetbal, nu het in de 8e finales werd uitgeschakeld door Argentinië. Tot 10 minuten voor het einde stond Egypte 2-0 voor, maar dan scoorde Argentinië 3 keer. Egypte zag onder meer een doelpunt afgekeurd worden na een fout, maar verschillende fouten tegen Egyptische spelers werden niet gefloten. Het lijkt soms alsof Argentinië wat beschermd wordt, zegt Sporza-collega Bert Sterks, maar Egypte kwam zelf ook al goed weg op dit WK.
4: Egypte stond nu in rep en roer en was heel hard aan het protesteren. Er was veel frustratie, die ik absoluut begrijp na zo'n rollercoaster van emoties. Maar ik heb toevallig de vorige wedstrijd van Egypte tegen Australië ook becommentarieerd. Maar die verdedigers van Egypte hebben toen ook wat afgeschopt in die match zonder 1 gele kaart te krijgen, waardoor ze tot op het einde van die match toch nog scherp konden blijven verdedigen. Daar mochten ze toen ook zelf niet klagen.
0: Naast Argentinië plaatste ook Zwitserland zich gisteren voor de kwartfinales na strafschoppen tegen Colombia. De dag start bewolkt, daarna brede opklaringen bij temperaturen tot 29 graden. Morgen veel zon, dan halen we opnieuw 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, de krantencommentaren.
6: We beginnen in Frankrijk. Marine Le Pen mag dan toch een gooi doen naar het Franse presidentschap. Dat besliste het Hof van Beroep in Parijs. Als ware martelaar stapt Le Pen naar cassatie en neemt ze de gok om in de tussentijd, de procedure duurt wellicht enkele maanden, toch gewoon campagne te voeren. Zonder enkel band. Le Pen laat het volk oordelen, niet de rechtbank. Daarmee toont de presidentskandidaten voor Adriaan Kartuivels van het Belang van Limburg vooral aan dat niets of niemand haar levenswerk in de weg mag staan. Ook de wet niet. Voor Bart Haak van de Tijd hebben de rechters in het arrest over Marine Le Pen een correct evenwicht gevonden tussen 2 cruciale principes. Niemand staat boven de wet, maar de kiezer moet kunnen oordelen wie waardig is een publiek ambt te vervullen. De feiten waren zo overduidelijk dat niemand een vrijspraak verwachtte. Wel draaide de discussie rond de strafmaat. Hoe zwaarwichtig is het dat de rechtbank een populaire politica de toegang tot verkiezingen verbiedt? Vrij zwaarwichtig, oordeelden de rechters. Ze gaven aan rekening te hebben gehouden met het recht van de kiezer op keuzevrijheid. De stem van de kiezer betekent niet dat misbruik zomaar wordt witgewassen, schrijft Isolde van den Einde van het laatste nieuws. Wie de graaiende elite wil bekampen, moet zelf goed in de pas lopen. De ironie is dat de grootste vijand niet altijd de elite is, niet bij Le Pen en het Rassemblement National, niet bij de reformpartij van Farage. Het blijkt dan toch vooral de boekhouder. Bestuurspartijen in Europa hebben de wind niet in de zeilen. Maar een alternatief met propere handen, dat is niet evident. In de morgen gaat het over voetbal en politiek. Het gedoe rond de wedstrijd VS-België laat zien dat voetbal, net als politiek, een voortzetting van oorlog is met andere middelen. Het Amerikaanse valse spel toont kristalhelder hoe de VS zich onder Trump teruggetrokken hebben uit een op regels en recht gebaseerde wereldorde. Maar we weten nu ook dat machtsmisbruik niet noodzakelijk leidt tot suprematie. Tot zijn eigen verbazing kreeg het kleine, saaie België plots steun van over de hele wereld. Voor Bart Eekhout valt er een politieke les uit te trekken. Wij moeten ons geen complexen laten aanpraten over de staat van onze staat. Het zou wel eens kunnen dat ook nu eerlijk nog altijd het langste duurt. Ook Bart Brinkman geniet nog na in de Standaard. De overwinning van de Rode Duivels had iets helends. Maar er is ook de vaststelling. Nooit kan het voetbal zijn lelijkste kant verdoezelen. De bestuurskamers blijven corrupt, de rechtspraak een lachertje en ontiegelijk veel.

0: Veel geld trekt immoreel volk aan. Het WK van de Belgen is al geslaagd, maar Peter Mijlemans houdt een pleidooi voor on-Belgische ambitie in het Nieuwsblad. Het is het moment om de aangeboren bescheidenheid vaarwel te zeggen. Geloof in eigen kunnen. Het mag in dit land worden aangescherpt. En het gaat dan niet alleen over sport. Ook over gezondheidszorg, start-ups, innovatie. Geloven in jezelf loont. Dat was de boodschap van die nachtelijke wedstrijd. TUI Fly verlaat de luchthaven van Deurne. Wat nu? Is de vraag in Gazet van Antwerpen. Het leeuwendeel van de passagiers en inkomsten komt van die vliegmaatschappij. Steven van Kerkhoven legt het probleem bij de Vlaamse regering. Het vertrek van TUI Fly moet een trigger voor de regering zijn om eindelijk een echte visie op luchtvaart voor Vlaanderen neer te leggen. Met scherpe keuzes voor de verschillende luchthavens die beantwoorden aan reële noden en zijn afgestemd op elkaar. Een luchthaven kan je niet eeuwig laten aanmodderen. Het is woensdag 8 juli. Ik ben Matthijs Bijnens en dit waren de krantencommentaren.
1: Espresso met Clara de Dekker.
2: En nu allemaal samen supercalifragilisticexpialidocious.
3: It's supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious.

0: Docious Alley-XPistic Fragicali Rufus, but that's going a bit too far, don't you think?
1: Indubitably.
0: So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. Just summon up this word and then you've got a lot to say. But better use it carefully or it could change your life.
2: For example?
0: Yes?
2: One night I said it to me girl, and now me girl's me wife. Oh, and a lovely thing she is too.
3: She's
4: supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
5: Ik heb er zo lang op moeten oefenen, maar eindelijk kan ik het zeggen. Supercalifragilisticexpialidocious. Julie Andrews als Mary Poppins met Dick Van Dyke natuurlijk. En Dick Van Dyke is vorige week nog eens in het openbaar gespot. Dat was heel lang geleden, want hij is ondertussen 100. En het geheim om oud te worden, dat heeft hij eens in een interview verklapt. Dat is volgens hem het loslaten van persoonlijke conflicten. Want boosheid vreet je van binnenuit op. Dat is de gouden tip van Dick Van Dyke. Al helpt het misschien ook dat zijn vrouw bijna 50 jaar jonger is.

Violiste Rachel Podger en het ensemble Arte dei Suonatori in een concerto van Antonio Vivaldi. En het is bijna 9:20 en als het deze ochtend allemaal wat moeizaam gaat, er zijn zo van die dagen, maar dan is er gelukkig Erik Satie om ons een duwtje in de rug te geven. Allons-y, chuchot, vooruit met de geit.

twee keer. Erik Satie. Eerst gaf hij ons een duwtje in de rug met Allons-y, chouchotte. En daarna zette hij er stevig de pas in met Le Piccadilly Marche.

0: De Mars uit de orkestsuite van Richard Frank door de Württembergische Philharmonie Reutlingen. En mag ik u nog een boekentip geven voor deze zomer?
1: Espresso.
0: Want hier op de redactie is een van de favoriete boeken van dit voorjaar Alles overkomt mij van schrijfster Ingrid van der Veeke. Ze schrijft over haar schoonmoeder, want dat is schilder Ines van den Kieboom. De vrouw die toonde dat het nooit ergens te laat voor is door pas op haar 93ste helemaal door te breken met haar schilderijen. Maar hoe komt het dat zo'n getalenteerde kunstenares zo lang onder de radar blijft? Wel, volgens Ingrid zou Ines van den Kieboom daar wel eens zelf voor iets tussen kunnen tussen zitten.
2: Die zagen ook wel wat in haar werk. En ze vond het wel fijn dat die dat tof vonden. Maar ze heeft er zich nooit door laten beïnvloeden.
3: Ze wilde het ook niet verkopen. Hè? Ze hield
2: nee, ze heeft
3: alles
2: nooit,
3: bij.
2: nooit willen verkopen. Ik heb het meegemaakt dat mensen echt gesmeekt hebben van alsjeblieft, mogen we iets kopen? Ze heeft ooit voor mijn petekind, ik had een trouwportret gevraagd voor mijn petekind. En toen het trouwportret klaar was, vond ze het zo mooi dat ze het niet meer wilde geven. En ik dus een canapé voor mijn petekind heb moeten kopen. Zo ver ging het dus, ja. Dat was haar familie, ze wilden het om zich heen hebben.
0: Ja, en gelukkig heeft ze uiteindelijk dan toch beslist om haar werk met de wereld te delen. En schrijfster Ingrid van der Veeke schreef nu dus ook een heel boek over haar schoonmoeder. Alles overkomt me over kunstenaar Ines van den Kieboom. Volgens onze redactie de perfecte literatuur voor deze zomer. Maar laat mij zeker ook weten wat u ervan vindt.

Accordeon en trompet, dat is een beetje zoals feta en watermeloen. Je denkt eerst, vreemde combinatie, tot je het probeert. Zoals hier in dit nummer Resonance van Lionel Suarez en Arel Besson. En wie de feta is en wie de watermeloen, dat laat ik aan u over.

Veerle Peeters met de Barcarolle van Mel of Melanie Boni. En ik heb een weekje vakantie en vooral een veel te lange lijst van allemaal dingen die ik graag wil doen. Benieuwd hoeveel daarvan ook gaat lukken, maar wij horen elkaar dus heel snel opnieuw. En zometeen is er Kathleen van Bavel met de zomer van Clara. Geniet ervan.

0: uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Bij brouwerij AB InBev hebben de vakbonden en de directie een akkoord bereikt. Het personeel van verschillende verdeelcentra was al sinds eind vorige week aan het staken uit protest tegen de toegenomen werkdruk. Maar nu is er dus een akkoord, zegt Sander Mouton van de Christelijke Vakbond.
1: Daar komen een aantal mensen bij, vast in dienst. Er worden een aantal vervangingen gedaan. Er is een hitteplan afgeklopt dat aanvaardbaar is en dat dan geëvalueerd kan worden op het einde van het jaar. En het ontslag dat gevallen is vorige week, die man wordt ook uitgenodigd om te kijken naar een andere functie.
0: Het personeel wordt nu ingelicht en zou daarna opnieuw aan het werk gaan. De VS en Iran hebben elkaar opnieuw aangevallen, ondanks het staakt het vuren. De VS viel aan omdat Iran 3 schepen zou hebben aangevallen in de zeestraat van Hormuz. Iran heeft geantwoord met aanvallen op Amerikaanse basissen in Kuwait en Bahrein. De aanvallen zullen de gevechtspauze niet meteen ongedaan maken, maar ze hebben wel een invloed op de verdere gesprekken tussen de VS en Iran, zegt Midden-Oostenkenner Inge Franke.
2: Het echte werk moet nog altijd beginnen. Echte onderhandelingen, een echt duurzaam akkoord. Ja, daar sta je nog maar op stap 1 of zelfs stap 0. Dus het was te verwachten dat er nog heel wat wederzijdse aanvallen zouden zijn. Maar we verwachten eigenlijk toch wel dat het allemaal een beetje met de handrem op is. En dat het vooral de bedoeling is om heel veel druk te zetten.
0: NAVO-topman Mark Rutte noemde de Amerikaanse aanvallen absoluut noodzakelijk en zegt dat het conflict met Iran besproken zal worden op de NAVO-top van vandaag in Turkije. Want het is belangrijk dat alle NAVO-landen de ijskracht bijzetten dat Iran nooit nucleaire wapens mag hebben, zegt Rutte.
3: I also expect allies today to discuss Iran. I expect allies to reconfirm that Iran should never ever get its hand on a nuclear capability.
0: En Egypte dient een klacht in bij de FIFA, nu het in de 8e finales van het WK voetbal werd uitgeschakeld door Argentinië. Volgens Egypte werd de wedstrijd vervalst, want Egypte zag een doelpunt afgekeurd worden na een fout en er werd niet gefloten voor verschillende fouten tegen Egyptische spelers. Het lijkt soms alsof Argentinië wat beschermd wordt, zegt Sporza-collega Bert Sterks daarover, maar Egypte kwam zelf ook al goed weg op dit WK.
4: Egypte stond nu in rep en roer en was heel hard aan het protesteren. Er was veel frustratie, die ik absoluut begrijp na zo'n rollercoaster van emoties. Maar ik heb toevallig de vorige wedstrijd van Egypte tegen Australië ook becommentarieerd. Maar die verdedigers van Egypte hebben toen ook wat afgeschopt in die match zonder 1 gele kaart te krijgen, waardoor ze tot op het einde van die match toch nog scherp konden blijven verdedigen. Daar mochten ze toen ook zelf niet klagen.
0: Naast Argentinië plaatste ook Zwitserland zich gisteren voor de kwartfinales na strafschoppen tegen Colombia. Het is bewolkt, maar zonnig. Straks nog brede opklaringen bij temperaturen tot 29 graden. Morgen veel zon, dan halen we opnieuw 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd. Laus Polyphonie brengt deze zomer het muzikale Europa van 1600 tot leven. Verwacht moderne klassiekers en meesterwerken die u zelden live hoort. Het Collegium Vocale Gent, Vox Luminis, Stile Antico en Tenebrae. Alle info op amuse.be. Samen met Clara. De Zomer van Clara met Kathleen van Bavel.
6: Goedemorgen. Niets beter met dit warme weer dan een dagje naar zee gaan. Want zeg nu zelf, met je voeten in het water en dan dat zeebriesje op je gezicht, daar kan toch niets tegen op. Voor het begin van de Zomer van Clara vandaag neem ik u daarom graag mee naar zee met Maurice Ravel. Van hem is dit Une barque sur l'océan. Laat u meedrijven op de golven. Met het Symphony of London onder leiding van John Wilson. Welkom.

Symphonie of London onder leiding van John Wilson met Une Barque sur l'Océan uit Miroir van Maurice Ravel. Heel kleurrijke orkestmuziek waarin Ravel de golven en het ruisen van de zee wel heel erg tastbaar maakt. Dat zie je zelfs in de partituur. De noten daar die gaan letterlijk op en neer als golven. Mooi. Heel anders klinkt dan weer de volgende muziek van Luigi Boccherini, het openingsdeel uit zijn strijkquintet in S, een nieuwe opname van het Karski-kwartet.

0: een schone lounge set.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba. Clara, live.

Zelfs bomen kunnen dromen van vakantie. Althans in dit lied van Fanny Mendelssohn op een tekst van Heinrich Heine, Fichtenbaum. Daarin droomt een eenzame dennenboom uit het koude noorden van een palmboom in het verre zuiden. Achter dat natuurbeeld schuilt natuurlijk een verhaal over verlangen en onbereikbare liefde. We hoorden mezzosopraan Helen Charleston en Sholto Kinoch aan de piano. Ook weer uit een nieuwe opname, A Poet's Love. Een plaat die liederen van Fanny Mendelssohn combineert met werken van haar broer, Felix, en Robert Schumann. Die staat er ook op. En al even lyrisch klinkt het vioolconcerto van Samuel Barber. Dit is het eerste deel daaruit met violiste Hilary Hahn. Een deel dat opent met een warme, zangerige melodie. Barber zet daarmee de toon voor de rest van het stuk.

Hilary Hahn, viool in het St. Paul Chamber Orchestra aan de leiding van Hugh Wolf, met dat prachtige openingsdeel uit het vioolconcerto van Samuel Barber. Hoewel Barber dit werk componeerde in 1939, klinkt het helemaal niet zo avant-gardistisch of modern, dat kon u wel merken. De muziek is eerder laat-romantisch van stijl, maar mij hoor je daar niet over klagen. Dit concerto is gewoon genieten van begin tot eind. Iets helemaal anders nu met een van de topstukken van de minimalistische muziek. New York Counterpoint. Steve Reich. Een werk uit 1985 waarin Reich de klarinetist als het ware laat samenspelen met zichzelf. Hoe dan, denkt u misschien wel, via 10 vooraf opgenomen klarinetpartijen. Zo ontstaat een ensemble van 11 instrumenten, allemaal door dezelfde muzikant ingespeeld. We luisteren nu wel niet naar die oorspronkelijke versie voor klarinet, maar wel naar een bewerking voor saxofoonkwartet. Dit is Blindman.

En de zon brak even door in het bos met Soleil dans la forêt. Heel verfijnde muziek uit 1909 van Armande de Polignac uit haar pianocyclus Échappé. Wat je zou kunnen vertalen als ontsnappingen of uitstapjes. Bruno Beltoise zat aan de piano. En deze kent u misschien wel, Voi che sapete, de aria van Cherubino uit Le Nozze di Figaro van Mozart. De jonge Cherubino probeert hierin woorden te geven aan zijn eerste verliefdheid. Hij begrijpt niet wat er met hem gebeurt. De ene keer is hij gelukkig, de andere keer verdrietig. Maar één ding weet hij wel zeker, hij is hopeloos verliefd.

Alleen al voor de titel van dit album zou je dit album kopen. Magic Mozart, een album van mezzosopraan Léa Desandré en het Insele Oogst van de leiding van Laurence Equilbet. Daaruit zong Léa Desandré dus Voice Sapete uit Le Nozze di Figaro van Mozart. En tot aan het nieuws van 11 is dit nog een klassieker, het Andante con moto uit het tweede pianotrio van Franz Schubert, met Andreas Steyer aan de pianoforte, Daniel Sepek viool en Roel Dieltins op cello.

0: 12 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat het staakt het vuren met Iran wat hem betreft voorbij is. Al zegt hij tegelijk ook dat zijn onderhandelaars mogen doorwerken. Trump deed die uitspraken op de NAVO-top in Turkije. De VS en Iran hebben elkaar vanochtend opnieuw aangevallen nadat Iran volgens de VS de voorbije dagen een aantal schepen viseerde in de zeestraat van Hormuz. Midden juni hadden Iran en de VS nogthans een gevechtspauze van 60 dagen afgesproken.
1: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars.
0: Volgens Trump zijn de Iraniërs uitschot en leugenaars. Het Amerikaanse leger heeft bij de aanval op een school in Iran eerder dit jaar waarschuwingen van de eigen systemen genegeerd. Dat zegt de Amerikaanse zender CNN. Bij die raketaanval in het begin van de oorlog van de VS en Israël met Iran stierven zeker 168 kinderen. Uit oude satellietgegevens bleek dat de getroffen school ooit deel uitmaakte van een complex met ook gebouwen van de Iraanse revolutionaire garde. Uit recentere data bleek dat dat nu niet meer het geval was. Het wapensysteem waarschuwde daarvoor, maar dat werd volgens verschillende bronnen genegeerd. Het is duidelijk hoe de zware brand is ontstaan in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen vorige week. De dodelijke brand werd veroorzaakt door een kortsluiting tijdens werken aan een elektriciteitskast, zegt Cato Belmans van het parket van Antwerpen.
2: Dankzij de inspanningen van de branddeskundigen weten we nu dat de brand ontstaan is tijdens het vasthangen van een nieuwe elektriciteitskast, waarbij dan een koperen waterleiding is geraakt die gezorgd heeft voor kortsluiting en extreem hoge temperaturen tot gevolg, waardoor de brand is kunnen ontstaan. Momenteel loopt er een gerechtelijk onderzoek. Die feiten worden gekwalificeerd als onopzettelijke brandstichting en onopzettelijke doding. Dat onderzoek is nog volop lopende.
0: Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. En bij de bosbranden in Frankrijk is een brandweerman om het leven gekomen. Het gaat om een vrijwilliger van 22. Hij was een brand aan het blussen in een bos in de Savoie. De man werd meegesleurd door een steenlawine op een steile helling. Het is bewolkt, maar zonnig. Straks nog brede opklaringen bij temperaturen tot 29 graden vandaag. Morgen veel zon, dan halen we 30 graden in het centrum. Meer op vrtnieuws.be.
3: Blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Kathleen van Bavel.
4: Goedemorgen. En wat dacht u van deze zomer van een trip naar Mexico? Julie Mozart, de muzieksamenstelster van dit programma deze voormiddag, neemt er ons alleszins mee naartoe met een danson van Arturo Marquez, een componist uit Mexico. Welkom alweer.

Muziek uit Mexico van de Mexicaanse componist Arturo Márquez. Het Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela. Onder leiding van Gustavo Dudamel speelde van hem zijn danson nummer 9. De laatste uit zijn reeks dansones. En zo'n danson is een dans die in de 19e eeuw vanuit Cuba naar Mexico kwam. En vooral populair werd in Veracruz en Mexico-stad. En van Mexico trekken we verder zuidwaarts met een nieuwe opname van het Quatuor Voce, Figuur Argentin. Het idee voor die plaat ontstond na een concerttournee door Argentinië. Het kwartet werd toen zo verliefd op dat land dat het verschillende Argentijnse componisten uitnodigde om nieuwe werken en arrangementen voor hen te schrijven. Een van die componisten is Gabriel Sivak. Van hem is dit Ajenas Vacas Ariando, letterlijk andermans koeien bijeendrijven. Een nummer dat verwijst naar de traditionele volkscultuur van Noord-Argentinië. Het werk is ook een hommage aan de Argentijnse zangeres Leda Valladares.

Wat voor voce met werk van Gabriel Sivak uit de nieuw album Figure Argentine. Ik denk dat we er allemaal van dromen, of toch de meeste onder ons, van een ideale wereld. Een wereld vol bloemen, trouw en geluk. Tenor Cyril Dubois zingt erover in S'il est un charmant gazon, een lied van Frans Liszt op een tekst van Victor Hugo. Tristan Reyes speelt piano.

Het Busch Trio met het scherzo uit het tweede pianotrio van Ludwig van Beethoven. Pianisten tijdens de nacht, globetrotter overdag en een voltijdsdromer. Zo omschrijft de temperamentvolle Italiaanse pianiste Beatrice Rana zichzelf op haar website. Rana brak door op haar 20e tijdens het prestigieuze Van Cliburn pianoconcours in Texas. Dat was in 2013. Hoewel ze niet won, maakte haar uitvoering toen van Prokofjev's tweede pianoconcerto enorm veel indruk. Al snel volgden debuten bij de belangrijkste orkesten en concertzalen en opnames. Zoals deze uit 2015 van het eerste pianoconcerto van Peter Tchaikovsky. Een werk dat Rana leerde kennen toen ze ongeveer 14 jaar oud was. Het was het eerste grote romantische concerto dat haar docent haar liet instuderen. Dit is het tweede deel en het slotdeel daaruit. Beatrice Rana wordt hier bijgestaan door het Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia onder leiding van Antonio Pappano.

Een van de grote concerto's uit het pianorepertoire. Pianiste Beatrice Rana kent het eerste pianoconcerto van Peter Tchaikovsky van binnen en van buiten. Ze leerde het spelen toen ze 14 was en kijk, 8 jaar later zette ze het werk ook op plaat samen met het Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia onder leiding van Antonio Pappano. We hoorden er het tweede en het derde deel uit. Een sprong in de tijd nu naar de 17e eeuw met John Caprario, of ook wel John Cooper. Lucille Richardot zingt van hem Go Happy Man.

Mezzosopraan Lucille Richardot en ensemble Correspondance onder leiding van Sébastien Dossé met Go Happy Man uit The Mask of Squires, het feest van de schildknapen van John Caprario. Hij was een van onze twintigers afgelopen seizoen, Stan Geudens. Stan begon op zijn 7e gitaar te spelen. 10 jaar later wisselde hij zijn instrument om voor de luit en de theorbe. Stan speelt Franse, Italiaanse en Engelse barokmuziek naast eigen arrangementen. Hier is hij met een chaconne van Robert de Vizet.

Ja, wat een mooie klank, hè. Stan Geudens, of Stan Geudens op zijn theorbe met een chaconne van Robert de Vizé. En deze komt uit een nagelnieuw album van altviolist Timothy Ridoux, Alto Appassionata, één grote ode aan de altviool.

Timothy Ridou, altviool en Jonathan Ware piano met een concertstuk van George Enescu. En deze is nog van Howard Ferguson, een deel uit zijn octet door The Wigmore Soloists.

0: 12 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Amerikaanse president Trump zegt dat de gevechtspauze met Iran voor hem voorbij is. En het is duidelijk hoe de dodelijke brand is ontstaan in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen. De Amerikaanse president Donald Trump zegt op de NAVO-top in Turkije dat het staakt het vuren met Iran wat hem betreft voorbij is. Al zegt hij tegelijk ook dat zijn onderhandelaars mogen doorwerken. De VS en Iran hebben vanmorgen opnieuw elkaar aangevallen nadat Iran volgens de VS de voorbije dagen een aantal schepen had geviseerd in de straat van Hormuz.
1: To me, I think it's over. The bad people. And frankly, I don't want to waste my time with them. Now, I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it.
0: Midden juni hadden Iran en de VS eigenlijk een gevechtspauze van 60 dagen afgesproken. Ja, Jens Fransen, jij bent op de NAVO-top in Turkije. Betekent dit nu dat de oorlog opnieuw zal starten?
2: Wel, dat weten we eigenlijk nu niet. Want ja, Trump was daarnet heel erg fel. Het Iraanse leiderschap liegt. Ik kan geen afspraken met hen maken. En wat mij betreft is dat staakt het vuren over. Maar tegelijkertijd zei hij ook, mijn onderhandelaars mogen verder spreken. Warm en koud hier dus.
0: Ja, en Jens, Trump herhaalde ook dat hij erg ontgoocheld is in de steun van de andere NAVO-landen in het conflict met Iran. Dat onderwerp ligt nu op tafel tijdens de gesprekken.
2: Ja, en dat is niet naar de zin van de meeste Europese NAVO-lidstaten, want die zeggen, de Verenigde Staten zijn die oorlog gestart tegen Iran en de NAVO heeft daar niets te zoeken. Ook de mening van onze premier De Wever.
3: De NAVO, artikel 5 zegt, word je aangevallen, dan gaan we ons allemaal samen verdedigen. Het artikel zegt niet dat als je zelf beslist, eenzijdig, om een ander land aan te vallen, dat alle andere partners daaraan moeten meedoen. Dat is niet de geest van de NAVO. Als dat wordt verwacht, dan is dat eigenlijk niet terecht.
2: Overigens, meegeven ook nog, Trump kondigde zo net aan dat hij alle economische handel met Spanje, ook een NAVO-lidstaat, zegt stop te zetten. Of hoe deze NAVO-top hier in Ankara plots wel in een zeer woelig water, zeg maar, een storm is terechtgekomen.
0: Dankjewel, Jens. In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 7 mensen gedood bij Russische raketaanvallen. Op verschillende plaatsen in het land zijn ook mensen gewond geraakt. Oekraïne heeft ook 2 Russische olieraffinaderijen bestookt met drones en ook 9 Russische tankers. Bij die aanvallen viel 1 dode. Straks ontmoet de Oekraïense president Zelensky ook nog de Amerikaanse president Trump op die NAVO-top in Turkije. Zelensky heeft herhaaldelijk gevraagd om meer Amerikaanse luchtafweerraketten om Russische raketten te onderscheppen. De dodelijke brand in een appartementsgebouw op Linkeroever in Antwerpen vorige week werd veroorzaakt door een kortsluiting tijdens werken aan een elektriciteitskast. Dat zegt Cato Belmans van het parket van Antwerpen.
4: Dankzij de inspanningen van de branddeskundigen weten we nu dat de brand ontstaan is tijdens het vasthangen van een nieuwe elektriciteitskast, waarbij dan een koper waterleiding is geraakt die gezorgd heeft voor kortsluiting en extreem hoge temperaturen tot gevolg, waardoor de brand is kunnen ontstaan. Momenteel loopt er een gerechtelijk onderzoek. Die feiten worden gekwalificeerd als onopzettelijke brandstichting en onopzettelijke doding. Dat onderzoek is nog volop lopende.
0: Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. De staking bij enkele verdeelcentra van brouwerij AB InBev is voorbij. De vakbonden en de directie hebben een akkoord om de toegenomen werkdruk aan te pakken en enkele andere problemen, zegt Sander Mouton van de Christelijke Vakbond.
5: Daar komen een aantal mensen bij, vast in dienst. Er worden een aantal vervangingen gedaan. Er is een hitteplan afgeklopt dat aanvaardbaar is en dat dan geëvalueerd kan worden op het einde van het jaar. En het ontslag dat gevallen is vorige week, die man wordt ook uitgenodigd om te kijken naar een andere functie.
0: Het aantal diefstallen op bouwwerven is de voorbije 10 jaar ook met bijna 40% gedaald. Vorig jaar kreeg de federale politie ruim 2000 aangiftes van diefstallen. 10 jaar geleden waren dat er nog ruim 1300 meer. Heel wat bouwbedrijven hebben inspanningen gedaan om hun werven beter te beschermen tegen diefstal, zegt Tween de Hand van de Bouwunie.
6: Heel wat bouwbedrijven zijn effectief geconfronteerd geweest met een werfdiefstal. Dus natuurlijk, eens je dat al eens hebt meegemaakt, zal je daarvoor beschermen of tegen wapenen. Zoals het beter afsluiten met herassekken, toegangssloten installeren, maar ook het materiaal dat achterblijft, gaat men meer terug naar het atelier en naar de zetel van het bedrijf terugbrengen.
0: De bouwunie vraagt bouwbedrijven ook om hun werven goed te beveiligen nu het bouwverlof eraan komt. En bij de bosbranden in Frankrijk is een brandweerman om het leven gekomen. Het gaat om een vrijwilliger van 22. Hij was een brand aan het blussen in een bos in de Savoie. De man werd meegesleurd door een steenlawine op een steile helling. Zon en wolken wisselen elkaar af deze namiddag bij temperaturen tot 30 graden in het centrum. Aan zee is het zeer zonnig. Morgen wordt ook een zonnige dag met af en toe wat stapelwolken. Dan halen we tot 31 graden. Dit nieuws begon met enkele uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump. Hij zegt op de NAVO-top in Turkije dat de gevechtspauze met Iran voor hem voorbij is, maar zijn onderhandelaars mogen wel voort blijven praten. Vanmorgen hebben de Verenigde Staten en Iran elkaar opnieuw aangevallen in het Midden-Oosten. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
7: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Kathleen van Bavel.
0: Goedemiddag. We beginnen de middag in Bad Soden, een kuuroord met geneeskrachtige zout- en warmwaterbronnen. Zo'n 15 kilometer van Frankfurt am Main, aan de voet van het Taunusgebergte. Daar in het jaar 1844 voltooide Felix Mendelssohn zijn beroemde vioolconcerto. Ik ben benieuwd hoe hij dat toen gevierd heeft. Ik vermoed niet met veel toeters en bellen, maar eerder met een rustige wandeling tussen de bronnen van Soden. Met achteraf een kopje thee of een glas wijn, wie weet. Het is gissen natuurlijk, maar ik zie het alleszins al zo voor mij. Welkom.

0: Alina Ibrahimova, viool en het Orchestra of the Age of Enlightenment met het slotdeel uit het vioolconcerto van Felix Mendelssohn. Mendelssohn werkte dat concerto af in Bad Soden, een kuuroord in Duitsland, waar hij wel vaker naartoe ging om te ontspannen. Het huis waar hij toen verbleef bestaat nog altijd, Villa Nassovia. Dat zou nu een restaurant zijn. U weet dus waar te dineren als u in de buurt bent. En mocht u op zoek zijn naar een sfeervol album, dan bent u bij Holland Baroque en Ensemble Constantinople aan het goede adres. Ze hebben net een nieuwe plaat uit, Dialogos, geïnspireerd door de historische ontmoeting in 1219 tussen Franciscus van Assisi en de Egyptische sultan Malik al-Kamil. Het album vermengt dan ook oude muziek van bij ons met Persische en Ottomaanse traditionals.
1: Massa, zonneschone lounge staat.
2: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba. Clara live.
0: In 1219 tussen Franciscus van Assisi en de Egyptische sultan Malik al-Kamil.

Geïnspireerd door middeleeuwse lofzangen Lauda van Judith Steenbrink, muziek die ze speciaal componeerde voor het album Dialogos van Holland Barok en Ensemble Constantinople. En deze sluit daar mooi bij aan. Melodie uit de cinq morceaux de fantaisie van Sergei Rachmaninov, Boris Gildburg.

In het leven staan we allemaal wel eens op kruispunten. Volgen we die ene weg of kiezen we toch voor dat andere pad? Daarover gaat Youth and Love, een lied uit Songs of Travel van Ray Vaughan Williams. Dat lied vertelt over een jonge reiziger die bewust kiest voor het avontuur, zelfs als hij daarvoor de liefde moet achterlaten. We hoorden bariton Bryn Terfel en Malcolm Martineau aan de piano.

0: Uit het album Alauda, Julia Florida van Agustín Barrios Mangoré met Ine Klerks op gitaar. Ine kwam dat fijne album afgelopen seizoen hoogstpersoonlijk voorstellen in ons muziekmagazine Music Matters. Ze speelde toen live in onze studio en die sessie kan u nog altijd opnieuw bekijken op onze socials. Het is maar dat u het weet.
1: De Zomer van Clara met Kathleen van Bavel.
0: En als ik nu Bedřich Smetana zeg, dan is de kans groot dat u onmiddellijk moet denken aan zijn orkestwerk De Moldau. Maar Smetana heeft natuurlijk veel meer gecomponeerd. De Moldau komt namelijk uit een orkestcyclus, Mijn Vaderland. Een ander deel daaruit is Vyšehrad. Muziek die verwijst naar de historische burcht Vyšehrad in Praag. Dat werk opent met twee harpen. Zij stellen de bard van de burcht voor. Daarna schildert Smetana de macht en de pracht van het kasteel, de rittertoernooien en de veldslagen die er plaatsvonden, maar ook het verval van die ooit zo indrukwekkende vesting. Dit is Prague Philharmonia onder leiding van Jakub Rocha.

Een alternatief voor de Moldau. De Praagse Philharmonie was dat onder leiding van Jacob Rocha met Vigerat uit Mavlast van Bedřich Smetana. En wie deze zomer naar Praag trekt, kan er twee muziekfestivals bijwonen. The Prague Summer Nights, dat is nu volop aan de gang. En dan zijn er ook nog de zomerfeesten van de oude muziek. Die lopen in Praag van 16 juli tot 5 augustus.

Nordic Voices met een motet van Nicolas Gombert. Ego sum qui sum, letterlijk ik ben die ik ben. En tot aan het nieuws van 1 heb ik nog wat maanlicht voor u van Joseph Jongen. Marcel Mercenier speelt van hem Claire de Lune. Zo dadelijk is er weer Summertime met een playlist van Julie Mozart die ook de muziek van deze voormiddag bij elkaar sprokkelde. Straks na 1 uur is er meer Zomer van Clara, deze keer met Mark aan het roer. Een heel fijne dag nog.

0: Het is 1 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. De Amerikaanse president Trump zegt dat de gevechtspauze met Iran voorbij is. En minister van Consumentenzaken Beenders en de banken hebben een plan klaar tegen online fraude. De Amerikaanse president Donald Trump zegt op de NAVO-top in Turkije dat het staakt het vuren met Iran, wat hem betreft, voorbij is. Al zegt hij tegelijk ook dat zijn onderhandelaars mogen doorwerken. De VS en Iran hebben elkaar vanochtend weer aangevallen, nadat Iran volgens de VS de voorbije dagen een aantal schepen had onder vuur genomen in de straat van Hormuz.
1: To me, I think it's over. The bad people and... Frankly, I don't want to waste my time with them. Now, I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't see it.
0: Midden juni hadden Iran en de VS nochtans een gevechtspauze van 60 dagen afgesproken. Jens Fransen, op de NAVO-top in Ankara, betekent dit nu dat de oorlog opnieuw zal starten?
2: Wel, dat weten we eigenlijk nu niet. Want ja, Trump was daarnet heel erg fel. Het Iraanse leiderschap liegt. Ik kan geen afspraken met hen maken. En wat mij betreft is dat staakt het vuren over. Maar tegelijkertijd zei hij ook, mijn onderhandelaars mogen verder spreken. Warm en koud hier dus.
0: Ja, Jens, en Trump herhaalde ook dat hij erg onthoocheld is in de steun van de andere NAVO-landen in het conflict met Iran. Dat is daar nu opnieuw onderwerp van gesprek?
2: Ja, en dat is niet naar de zin van de meeste Europese NAVO-lidstaten, want die zeggen, de Verenigde Staten zijn die oorlog gestart tegen Iran en de NAVO heeft daar niets te zoeken. Ook de mening van onze premier De Wever.
3: De NAVO, artikel 5 zegt, word je aangevallen, dan gaan we ons allemaal samen verdedigen. Het artikel zegt niet dat als je zelf beslist, eenzijdig, om een ander land aan te vallen, dat alle andere partners daaraan moeten meedoen. Dat is niet de geest van de NAVO. Als dat wordt verwacht, dan is dat eigenlijk niet terecht.
2: Overigens, meegeven ook nog, Trump kondigde zo net aan dat hij alle economische handel met Spanje, ook een NAVO-lidstaat, zegt stop te zetten. Of hoe deze NAVO-top hier in Ankara plots wel in een zeer woelig water, zeg maar, een storm is terechtgekomen.
0: Dankjewel, Jens. De Belgische banken en minister van Consumentenzaken Rob Beenders hebben samen een actieplan uitgewerkt in de strijd tegen phishing. Steven Rombout, om welke maatregelen gaat het?
4: De standaardlimiet voor overschrijvingen zal maximaal 5000 euro per dag bedragen. Je zal die limiet zelf kunnen verhogen of verlagen. Als je die limiet hebt aangepast, krijg je daar een melding van, bijvoorbeeld per sms, en zal je 4 uur moeten wachten om een overschrijving te kunnen doen. En je zal ook altijd kunnen kiezen tussen een standaard overschrijving of een instant overschrijving. De bedoeling is om bankieren wat te vertragen en zo fraude te voorkomen, zegt Isabel Marchand van bankenkoepel Febelfin.
5: Waardoor er iets meer tijd overgaat alvorens de fraudeur eigenlijk kan gaan handelen en ja, de klant, het slachtoffer, ook wat meer tijd krijgt om te reflecteren en eventueel toch wel te zien dat het hier gaat om fraude.
4: Ja, de maatregelen worden vanaf begin volgend jaar geleidelijk aan uitgerold.
0: Dankjewel, Steven. Het aantal diefstallen op bouwwerven is de voorbije 10 jaar met bijna 40% gedaald. Vorig jaar kreeg de federale politie meer dan 2000 aangiftes van diefstallen. 10 jaar geleden waren dat er nog ruim 1300 meer. Heel wat bouwbedrijven hebben inspanningen gedaan, zegt Twain de Hond van de studiedienst bij BouwUnie, dat de KMO's in de bouw vertegenwoordigt.
6: Heel wat bouwbedrijven zijn effectief geconfronteerd geweest met een werfdiefstal. Dus natuurlijk, eens dat je dat al eens hebt meegemaakt, zal je je daarvoor beschermen of tegen wapenen. Zoals het beter afsluiten met herazekken, toegangssloten installeren. Maar ook het materiaal dat achterblijft, gaat men meer terug naar het atelier en naar de zetel van het bedrijf terugbrengen.
0: In Oekraïne zijn afgelopen nacht zeker 7 mensen gedood bij Russische raketaanvallen. Oekraïne heeft 2 Russische olieraffinaderijen bestookt met drones en ook 9 Russische tankers van de zogeheten schaduwvloot. Bij die aanvallen viel 1 dode. De verwachting is dat de Oekraïnse president Zelensky de Amerikaanse president Trump vandaag op de NAVO-top opnieuw om meer Amerikaanse luchtafweerraketten zal vragen. In Frankrijk is Marine Le Pen van het radicaal-rechtse Rassemblement National vandaag al gestart met de campagne voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. En dat is onverwacht snel. Gisteren werd ze in beroep nog opnieuw veroordeeld wegens fraude. Omdat ze in cassatieberoep gaat, wordt haar straf voorlopig opgeschort en kan ze zonder enkel band campagne voeren. Vanuit Frankrijk, Frank Renaud.
7: Pour la France.
8: Marine Le Pen bezocht vanochtend het stadje La Flèche in Midden-Frankrijk. Op de markt daar zocht ze de kiezers op.
7: Mais je vous rappelle que la cour d'appel m'a rendu mon éligibilité.
8: De rechter heeft gezegd dat ik me verkiesbaar mag stellen, zei Le Pen. En daarom gaat ze vanaf nu meteen campagne voeren. Voor de presidentsverkiezingen die pas over 9 maanden worden gehouden. Volgend jaar april en mei. Ze was niet alleen. Ze voert campagne met de tweede man van haar partij, Jordan Bardella.
9: Je suis extrêmement heureux que nous puissions rentrer en campagne avec Marine.
8: Bardella klonk vol vertrouwen. Wat niet gek is, want Le Pen en Bardella zijn de meest populaire politici in Frankrijk.
9: Ensemble entrer en campagne.
8: Gisteren werd Le Pen in hoger beroep veroordeeld wegens fraude. Tot 1 jaar huisarrest met een enkelband. Maar omdat ze in cassatie gaat, wordt die straf opgeschort en kan ze dus gewoon op verkiezingscampagne.
0: Afwisselend zon en wolken deze namiddag bij temperaturen tot 30 graden in het centrum, zonnig aan zee. Morgen opnieuw zon met af en toe wat stapelwolken en dan halen we tot 31 graden. We begonnen dit nieuws met de oplopende spanningen tussen de VS en Iran na nieuwe wederzijdse aanvallen vanmorgen in het Midden-Oosten. Volgens Amerikaanse president Trump is de gevechtspauze met Iran wat hem betreft voorbij. De onderhandelaars mogen van Trump wel voortpraten. Meer op vrtnieuws.be.
10: Clara, blijf verwonderd. Een trompetist met een sound uit de 1000 verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
11: Miles Davis.
12: I'm gonna be like this.
11: Van Bird.
12: Whether they like it or not.
11: Tot Birth.
12: There's no shortcut.
11: Ontdek alles over zijn samenwerking met Charlie Parker en Gil Evans.
12: You have to practice and you have to study.
11: Met Lee Steppen, Guy Peters en deze week Bert Joris. In Miles, Badass en Jessico. Zaterdag om 5 uur op Clara.
10: En beluister de podcast in de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max. Summertime. Op Clara.

0: go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Clara Live.

0: 14 nieuws met Dominique Viers. De Amerikaanse president Donald Trump heeft op de NAVO-top in Turkije gezegd dat het staakt het vuren met Iran, wat hem betreft, voorbij is. Al zegt hij tegelijk ook dat zijn onderhandelaars mogen voortwerken. De VS en Iran hebben elkaar vanochtend weer aangevallen nadat Iran de voorbije dagen op een aantal schepen had gevuurd in de straat van Hormuz. Of de oorlog nu hervat is, is niet duidelijk, zegt collega Jens Fransen.
1: Trump was daarnet heel erg fel. Het Iraanse leiderschap liegt. Ik kan geen afspraken met hen maken. En wat mij betreft is dat staakt het vuren over. Maar tegelijkertijd zei hij ook, mijn onderhandelaars mogen verder spreken. Warm en koud hier dus.
0: De Belgische banken en minister van Consumentenzaken Rob Beenders hebben samen een actieplan uitgewerkt in de strijd tegen phishing, online fraude dus. De standaardlimiet voor overschrijvingen zal maximaal €5.000 per dag bedragen. Er komt ook een wachttijd van 4 uur om een overschrijving te kunnen doen nadat de limiet werd aangepast. En je zal altijd kunnen kiezen tussen een standaard of instant overschrijving. Isabelle Marchand van bankenkoepel Febelfin.
2: Verschillende van die maatregelen zijn eigenlijk een soort traag bankieren maatregel, waardoor dat er een extra pauze wordt ingevoerd of een extra vertraging wordt ingevoerd, waardoor er iets meer tijd overgaat alvorens de fraudeur eigenlijk kan gaan handelen. En ja, de klant, het slachtoffer, ook wat meer tijd krijgt om te reflecteren en eventueel toch wel te zien dat het hier gaat om fraude.
0: De maatregelen worden vanaf begin volgend jaar geleidelijk aan uitgerold. De jongerenorganisatie van de CM Cazoo verbiedt vanaf deze zomer smartphones op kamp voor jonger dan 13 jaar. Cazoo wil dat kinderen zich focussen op het plezier en op de groep, zegt woordvoerster Florence Slok.
3: De reden daarvoor is eigenlijk dat we zagen dat kinderen dat een beetje moeilijk vinden in het contact met de ouders thuis. Dus we willen eigenlijk liever dat ze in het moment zijn, dat ze vriendjes maken op vakantie en anders zochten ze te veel contact met het thuisfront. En we willen ze juist stimuleren om de problemen op vakantie met de monies te bespreken en niet rechtstreeks naar de ouders te sturen.
0: In de Ronde van Frankrijk starten de renners over enkele minuten aan rit 5. De vlakke etappe van 158 kilometer met aankomst in Pau biedt waarschijnlijk een eerste kans voor de sprinters. Met Timmerlier en Jasper Philipsen heeft ons land kans op de ritzege. Jasper Philipsen.
4: Ja, dat betekent dat het een belangrijke dag is vandaag, dat ik resultaat kan rijden. En we hebben even op moeten wachten, maar kijken we wel naar uit.
0: En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon begint Elise Mertens rond deze tijd aan haar kwartfinale. Daarin neemt ze het op tegen Linda Noskova. De 21-jarige Tsjechische is het nummer 12 van de wereld. Mertens staat 27ste op de wereldlange ranglijst en speelt voor het eerst in de kwartfinale op Wimbledon. Deze namiddag afwisselend zon- en wolkentemperaturen tot 30 graden in het centrum, zonnig aan zee. Morgen opnieuw zon met af en toe wat stapelwolken en dan halen we tot 31 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. De zomer van Clara met Mark Janssens.
6: Een fijne woensdagnamiddag, een heerlijk klassieke namiddag met een frisse bries van Franz Schubert en met de verjaardagen van Louis Couperin en van John Dowland.

Het Sorel Quartet speelde de finale van dit negende strijkkwartet van de jonge Frans Schubert, 18 jaar jong. En zijn vader neemt hem mee naar school om daar op school les te gaan geven aan de jongste leerlingen. 2 jaar lang doet hij dat, Frans Schubert, maar hij laat in brieven en documenten en dagboekfragmenten weten dat hij het een beetje vervelend en monotoon werk vindt. Maar hij heeft ook een hobby, zou je kunnen zeggen, wat zijn eigenlijke roeping is, namelijk muziek. Want hij volgt nog altijd privélessen, compositie bij Salieri. En Salieri leert hem veel over de techniek van het componeren. Schubert zegt achteraf, van hem heb ik het geleerd, van de anderen veel minder. Frans Schubert en een lied zonder woorden, onbedoeld, met 3 instrumenten in plaats van 1 stem.

0: Ständchen uit Schwanengezang van Frans Schubert met het trio Moreau. Een arrangement van dat lied, hier zonder stemmen natuurlijk, een arrangement van Dimitri Soudoplatov. Hij is ook cellist en dirigent. Het is een keuze van Clara, deze opname trouwens, recent uitgebracht. En het trio Moreau, letterlijk neem het, zijn drie broers, violist David, cellist Edgar en pianist Jérémy. En ze vinden Schubert samenspelen echt wel een intieme conversatie tussen drie broers. En ze vinden dat ook iets bijzonders. En dat zal het ook zeker wel zijn, en dat horen we. Pianiste Angela Hewitt, die woont zowel in Londen, in Ottawa, als in Umbrië, in Italië. En daar stichtte ze 21 jaar geleden een muziekfestival, elk jaar in juni. Volgens mij zal ze nu wel Angela Hewitt in Umbrië zitten, het heerlijke Umbrië. Past perfect bij deze muziek van Scarlatti.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go

Angela Hewitt speelde deze sonate van Domenico Scarlatti. Over een paar weken viert Hewitt haar 68ste verjaardag. Arnold Schoenberg die moest in 1949 bekennen dat zijn muzikale opvoeding een beetje dubbel was. Aan de ene kant had hij modellen, Bach en Mozart, dat waren zijn grote helden als hij jong was. En dan zaten er heel wat componisten in een schuifje net daaronder. En dat waren Beethoven, Brahms en Wagner, waar hij in zijn jeugdjaren ook ontzettend veel bewondering voor had. Al op heel jonge leeftijd leerde Schoenberg zichzelf veel compositietechnieken en vorm, instrumentatie. Hij was daar heel goed in om dat zelf uit te zoeken. En als jonge muzikant mag hij meteen die zaken in werkelijkheid en zette die om naar de realiteit, omdat hij operettes arrangeerde. We kunnen het ons vandaag misschien moeilijk voorstellen, maar de jonge Arnold Schoenberg maakte arrangementen van een operette van bijvoorbeeld Frans Lehár. En het was door de tussenkomst van zijn schoonbroer Alexander von Zemlinsky dat hij een aantal opdrachten kreeg, Schoenberg, om orkestarrangementen te maken. Ook bijvoorbeeld pianoarrangementen voor 2 of 4 handen van uitgevers. Ze waren ineens geïnteresseerd in de jonge Schoenberg, de arrangeur. En dat leverde vaak heel fijne resultaten op, want hier neemt Schoenberg Brahms onder handen.

Rondo alla Zingarese, de finale van het eerste pianokwartet van Johannes Brahms in een orkestratie van Arnold Schoenberg. Bijzondere orkestratie. Eigenlijk niet eenvoudigweg orkestreren, maar ja, hij gebruikt er al zijn kleuren bij. De variatie die hij op dat moment als jonge componist in zijn hoofd heeft. Hier met de Berliner Philharmoniker, geleid door Sir Simon Rattle. Het is wel heel bijzonder, want Schoenberg krijgt zeker na zijn dood het etiket van ja, toch wel een vernieuwer geweest te zijn, maar een van zijn leraars, Hans Eisler, noemde hem een conservatieve revolutionair. En Schoenberg zou zelf in 1933 Brahms omschrijven als progressief. Het zijn natuurlijk maar woorden.

Het Praza-kwartet speelde het intermezzo en het strijkkwartet van Arnold Schoenberg. Het is bijna 3:05. Het is woensdagnamiddag, mooi weer buiten. En we maken tijd voor wat wierook en klokken met Sergei Rachmaninov. Ja, als het gaat over mystiek, dan denken we misschien niet meteen aan Rachmaninov. Hij had een beetje reputatie om toch vooral op geld uit te zijn. Zeker als hij in Amerika woonde en werkte. Maar we vergeten wel eens dat hij sinds zijn jonge jaren gefascineerd was door alles wat met klokken te maken had. En dat zit natuurlijk in zijn traditie van de Russisch-Orthodoxe kerk en liturgie. En die klokken, tenminste de thema's van klokken, obsessieve repetitie van dezelfde noten, zit in zijn muziek. Dat komt regelmatig terug, ook in deze sonate voor cello en piano. Trouwens merk de cellist en Jean-Yves Thibaudet aan de piano.

Seneca de Rachmaninoff, ja, hij hield van een goed leven, van de klokken uit zijn jeugd. Maar hij was toch vooral een geweldige romanticus, tenminste een muzikale romanticus. Ik weet niet hoe het was in zijn privéleven, maar zijn muziek is zo romantisch. Ook dit andante uit zijn cello-sonate Rachmaninoff met Truls Merck, de cellist, en Jean-Yves Thibaudin aan de piano. We zaten in 1901, na het tweede pianoconcert van Rachmaninoff, waar behoorlijk wat mensen heel enthousiast over waren. En dat was fijn voor Rachmaninoff, want hij had zwarte sneeuw gezien na zijn eerste symfonie. Weten we, zat hij in een diep, diep, diep dal. Hij dacht, componeren zal nooit meer lukken, laat staan dat ik een publiek zal vinden. Hij zou het moeten weten vandaag in 2026, hoe groot zijn publiek nog altijd is. Op een boogscheut van Westminster Abbey in Londen bracht Henry Purcell zijn jeugd door. De jonge Henry, die zong als knaap in de kapel van het hof, tot zijn stem brak natuurlijk. Henry Purcell met Reinoud van Mechelen en Nicolas Achten.

0: en Rehearsal met Reinoud van Mechelen en Scherzi Musicali onder leiding van Nicolas Achten. Tijdens zijn leven was Purcell natuurlijk de man die vaak aan zijn mouw getrokken werd om grote stukken te componeren voor belangrijke momenten, kronings, feestelijkheden of een welkomst. Muziek voor een royal die kwam, voor een verjaardag vaak ook. Zijn semi-opera's voor de podia in Londen, de odes die hij componeerde voor de Sint-Cecilia. Maar natuurlijk is een andere zijde van Henry Purcell, als die we net hoorden, dat is de meer ingetogen Purcell, die muziek, vocaal, instrumentaal componeerde voor privaat gebruik, als ik het zo mag zeggen, om thuis te spelen en te zingen. Die is van de hoogste kwaliteit. Het is niet omdat hij voor het gebruik is thuis dat hij minder mooi zou zijn. Dat hoorden we ook. Het is heel mooie muziek. In het begin ook uitgevoerd door professionele zangers. Maar uiteindelijk toch wel uitgegeven in de eerste plaats voor amateurs. Voor heel wat volk aan te trekken. Amateurs op instrumenten en amateurzangers. Om samen te kunnen zingen en te spelen. En daar ook plezier aan te beleven. En Reinoud van Mechelen, die we net hoorden, kan u zondag gaan bekijken en beluisteren in Dinant. Het wordt een mooi weekend, ook qua weer. En Dinant is een prachtige stad om eens een dagje te bezoeken. En dan kan u meteen ook naar Reinoud van Mechelen gaan luisteren, samen met Anna Besson, de fluitiste. Zij brengen concertarias en concerto's met fluit in de hoofdrol van Mozart.
1: De zomer van Clara.

Musica Antiqua Köln, het ensemble van Reinhard Goebel met muziek van een man die we hebben leren kennen, toch zijn muziek grotendeels dankzij Reinhard Goebel. Johann David Heinichen, een concerto van Heinichen, de man die op een bepaald moment naar Venetië gaat. Daar ontmoet hij heel wat componisten, maar de belangrijkste is Antonio Vivaldi. En dat is een ontmoeting die voor de muzikale stijl van Heinichen veel betekenis zal hebben, want hij heeft een grote bewondering voor Vivaldi. Hij is ook de man, Heinichen, die als Lutheraan veel katholieke kerkmuziek zal componeren aan het Hof van Dresden. Louis Couperin dan, hem vieren we deze zomer. Hij is 400 jaar geleden geboren. Dit is Louis Couperin met Pavel Kolesnikov aan de piano. Kolesnikov die Sokolov, de grote pianist, ooit Rameau hoorde spelen op de piano, en François Couperin tijdens een concert in Venetië. En natuurlijk was Kolesnikov zich bewust van een probleem dat die muziek gespeeld op een piano van vandaag, dat dat niet evident is. Eerst dacht hij, het is geen probleem, dan is het wel een probleem. En uiteindelijk is hij erachter gekomen dat je het ook niet moet overroepen. Het heeft vooral te maken met de pianist die de muziek speelt. Belangrijk, zegt Pavel Kolesnikov, is als je barokmuziek speelt op piano, dat je dat met meer dan grote aandacht en gevoeligheid moet doen. En dat je dus niet in clichés mag lopen, trappen, dat heeft geen enkele zin. Je moet proberen op een compleet nieuwe, frisse manier die muziek te brengen. En dan lukt het wel. Een suite van Louis Couperin met Pavel Kolesnikov.

0: Dorso.
1: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
0: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten. En geloof me, mijn rug die voelt dat elke ochtend.
1: Dat wil ik ook.
0: Ja, zeker nu je extra voordelen krijgt bij je bezoek in de Dorso-winkel.
2: Dorso, ergonomisch slapen.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Deze zondag extra open.
5: Clara, live.

0: was best een verrassing, een heel aangename verrassing, toen de jonge pianist Pavel Kolesnikov enkele jaren terug een nieuwe productie voorstelde met muziek van Louis Couperin. Deze suite was van Couperin. Geen evidentie, want het is inderdaad muziek die niet echt voor de moderne piano gecomponeerd is. Daarvoor is muziek natuurlijk veel te oud, toen er ook geen sprake was van die piano. Hoe vul je dat dan in als artiest van vandaag? Wel, Kolesnikov doet dat zoals u het gehoord heeft, hè, met veel vrijheid, maar toch ook diep in de tekst duiken. En je moet effectief, zegt Kolesnikov, die partituur van Louis Couperin moet je beschouwen als teksten. Met andere woorden, die moet je als uitvoerder proberen te ontrafelen. Morgen namiddag meer Louis Couperin met Pavel Kolesnikov.
1: De zomer van Clara met Mark Janssens.

Vorig jaar vierde dit ensemble Califax zijn 40ste verjaardag en toen brachten ze een cd uit waarop deze muziek stond van Jan Pieterszoon Swedink, Fantasia Chromatica Swedink. Componist, maar natuurlijk ook een briljante improvisator op klavecimbel en op orgel. En veel muzikanten uit Europa wilden naar hem komen in Amsterdam, vooral muzikanten uit Noord-Duitsland en Engeland, om bij hem het orgelspel te leren, compositie ook. En daardoor had hij behoorlijk wat inkomen en kon hij comfortabel leven. Hij was trouwens ook Swedink organist van de Oude Kerk in dienst van de stad Amsterdam. En dat wou zeggen dat hij voor en na de kerkdiensten op de orgels van die kerk, de Oude Kerk, mocht spelen tijdens ontvangsten van bijvoorbeeld belangrijke buitenlandse gasten. En Swedink organiseerde ook openbare concerten in Amsterdam. En die waren dan weer een voorbeeld voor boekstehoede in Lübeck. En die gaf er de naam aan Abendmuzieken. Deze sonate is van Dietrich Buxtehude.

0: Dietrich Buxtehude, de man voor wie Bach zoveel respect en bewondering had. Een sonate van Buxtehude hier met Catherine Manson op viool. De gambist was Paolo Pandolfo. Ton Koopman aan het orgel. En de luitist Mike Fentross. Ton Koopman natuurlijk zijn leven lang al gefascineerd. Niet alleen door Bach, maar ook door Buxtehude. Hij kreeg in 2012 de Buxtehude prijs in Lübeck. En hij is nog altijd voorzitter van het internationale Buxtehude Gezelschaft. We weten ook dat de bibliotheek van Ton Koopman al sinds enkele jaren, een jaar of zes, niet in Nederland zit, maar bij ons in Vlaanderen, in het Orpheus Instituut in Gent. Een imposante bibliotheek met boeken, oude drukken, bladmuziek en handschriften. Dansen en liederen uit de oude doos nu, maar in een nieuwe verpakking van Ottorino Respighi.
1: De zomer van Clara.

De derde suite met antieke dansen en arias van Ottorino Respighi, hier gespeeld door de Charles Chamber Artist. Respighi, die behoort tot een groep componisten die op een nieuwe manier vergeten Italiaanse muziek wilden laten klinken. Ze kregen daardoor een beetje de stempel conservatief te zijn. Maar goed, ze haalden wel vergeten schatten uit die Italiaanse muziekgeschiedenis en gaven die een tweede leven. Meer zomer blijft er hier bij ons ook na 4 uur met Murray Pariah in een pianoconcerto van Felix Mendelssohn. En hier mogen we nog even met Gabriel Pierney en Oxalis naar een Pays du Tendre, de Voyage au Pays du Tendre.

Sky Theater zwerpt nog één keer uit. Volg ons nog even in de stad en bel aan bij een van onze vele partners in Brussel. Samen klinken we op een laatste nomadisch seizoen. Vol dans, performance, theater en context. Alle info via kaitheater.be. Samen met De Standaard en Clara.

0: met Dominique Viers. De hittegolf van eind vorige maand was de dodelijkste uit onze recente geschiedenis. Dat blijkt uit de cijfers van Gezondheidsinstituut Cienzano. In totaal waren er in de periode van 18 juni tot 1 juli net geen 1750 meer overlijdens dan normaal. Of de helft zoveel in vergelijking met andere jaren. Vooral Wallonië werd bijzonder zwaar getroffen, zegt Toon Braaien, epidemioloog bij Cienzano.
1: In Wallonië kennen we een oversterfte van 76%, terwijl we in Vlaanderen een oversterfte noteren van eigenlijk maar half zoveel. Dat is niet iets wat we gezien hebben in voorgaande hittegolven. De risicofactoren waren iets hoger in Wallonië. Zij hebben iets meer blootstelling gehad aan ozon. De temperatuur was er ook iets hoger. Maar er is wel wat diepgaandere analyse nodig om die regionale verschillen volledig te kunnen toelichten.
0: In Frankrijk is een Belgische man van 43 om het leven gekomen in de kustgemeente Wimereux. De man kreeg een hartstilstand nadat hij zijn twee kinderen uit het water had gered toen ze in moeilijkheden kwamen in een onbewaakte zone. De hulpdiensten konden hem reanimeren, maar de man overleed later in het ziekenhuis. De NAVO-top in Ankara is afgelopen en het was een succes. Dat zegt NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte. Alle 32 lidstaten investeren fors in defensie en willen heel het grondgebied verdedigen. Het militaire bondgenootschap is sterker dan ooit.
2: This summit has shown that the alliance is stronger than ever. An alliance that is united and ready to defend every inch.
0: De NAVO zal ook Oekraïne blijven steunen, zei Rutte. Daarnet hebben ook de Oekraïense president Zelensky en de Amerikaanse president Trump met elkaar gepraat. Trump beloofde dat hij Oekraïne zou toestaan om Patriot-afweerraketten te bouwen om Russische raketten tegen te houden. Waar en wanneer precies is niet duidelijk. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Elise Mertens haar kwartfinale niet kunnen winnen. Gilles Meulemans, de Tsjechische Noskova, was te sterk voor Mertens.
3: Ja, ze was inderdaad te sterk voor Elise Mertens. Met 6-3 en 7-5 was het uiteindelijk een duidelijke overwinning voor Noskova, die Mertens nauwelijks kansen gaf. 1 breekkans voor Mertens in het eerste game, maar daarna geen enkele meer. En Linda Noskova die sloeg toe op de belangrijke momenten. Met harde slagen duwde Noskova Mertens in het defensief en telkens op het einde van de set werd dat net iets te veel. Dan ging Noskova door de opslag van Elise Mertens. Mertens kon als vierde Belgische de halve finale van Wimbledon halen na Kim Kleisters, just en Kirsten Flipkes, maar dat is dus niet gelukt.
0: Bedankt, Gilles. Deze namiddag afwisselend zon en wolken bij temperaturen tot 30 graden in het centrum, zonnig aan zee. Morgen opnieuw zon met af en toe wat stapelwolken en dan halen we tot 31 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Mark Janssens.

wens je een mooie, fijne, ontspannen zomerse namiddag. Dat was al het geval met deze muziek van Sergej Rachmaninov. Een melodie van hem, een vroege melodie van de jonge Sergej Rachmaninov, hier met Boris Kildburg aan de piano. Komt uit vier stukken die Rachmaninov op jonge leeftijd componeerde. Hij was net ingetrokken bij een vriend. Daar kon hij een kamer huren. En hij speelde daar tot 3 uur piano per dag met andere studenten die ook in muziek geïnteresseerd waren. En daar leerde hij onder andere Alexander Scriabin kennen, Sergej Rachmaninov. We keren terug naar het begin van de 17e eeuw. Michel Lambert, ongeveer rond 1610 geboren. En wat we van hem weten, zoveel weten we niet van hem, maar wat we van hem weten, is dat hij begon in de kapel van Gaston d'Orléans. Dat was de broer van Lodewijk, de 13e van de koning. Laisse-moi soupirer importune raison van Michel Lambert.

in de hoofdrol. En daarvoor muziek van Michel Lambert, Laisse-moi soupirer. Importune raison met het ensemble La Nereide. 400 jaar geleden stierf John Dowland. Natuurlijk was hij een invloedrijke muzikus, absoluut, maar over zijn leven weten we niet bijster veel. Geboren in Londen rond 1563. Hij reisde veel, dat weten we.

Al is het zo lang geleden. En ook in Engeland had hij problemen aan het hof. En dat had waarschijnlijk te maken met het feit dat hij katholiek was. Aan dat protestantse hof. Maar ja, hij bleef als componist natuurlijk veel gevraagd. En toch stierf hij in armoede. John Dowland en het Hatter Consort. Lacrimae Amantis.

0: Martin Jones speelde deze muziek van John Dowland in een arrangement van Percy Grainger. Now, oh now, I need must part. Ja. Percy Grainger deed dat natuurlijk wel meer tijdens zijn leven, arrangementen maken van muziek van anderen. Hij amuseerde zich daarmee. Van Now, oh now, I need must part. Dat is zelfs twee pianoversies in concert uit te voeren en andere voor amateurs. Easy, zei hij. Had ook nog een derde versie. Voor tenor solo en blazers band, die een andere titel gaf, Bell Peace. Ja, John Dowland, daar zit toch meteen in die muziek die bijna obsessie met melancholie, en dat was zeer typisch in de 16e eeuw in Engeland. Het was zelfs ja, de mode, zou je kunnen zeggen, die melancholie. Want wij zouden kunnen denken, die melancholie, dat is een soort van, ja, weltschmerz, een soort van... Ja, zwakheid en melancholie naar het verleden. Je bent niet blij met hoe het nu is. Nee, dat was helemaal niet de betekenis in de 16e eeuw. En ook nog begin 17e eeuw in het Verenigd Koninkrijk, in die muziek, in de cultuur. Melancholie was net bijna een gevoel van, ik zal niet zeggen superioriteit, maar toch, je kon pas melancholie voelen als je iemand was die ja, in staat was om dat diep gevoel te hebben. Dus melancholie werd daar echt wel gezien als een gevoel van ja, de hogere klasse.
1: De zomer van Clara.

Fluitiste Gaby Pas van Diet speelde Dwaallichten uit het symfonisch gedicht voor fluit en orkest van Peter Benoit, die in Parijs is tijdens zijn studie, met een studiebeurs. Hij dirigeert daar, Peter Benoit, in het operettegezelschap van Offenbach, jawel, Les Bouffes Parisiens, waarmee hij ook zou optreden in Wenen, Brussel, Amsterdam. Dan keert hij terug naar ons land. En ja, men is meteen vol lof over hem, want hij is natuurlijk een heel talentvolle Belgische componist. En meteen gaat hij ook componeren, concerto's, pianoconcerto en wat we net hoorden, dit fluitconcerto. En natuurlijk is er zijn oratorium Lucifer, dat componeert hij een jaar later. En daarmee zet hij een trend, want ook met De Schelde, niet veel later, nog een paar jaar later, gaat hij natuurlijk vanaf dat moment definitief kiezen voor de volkstaal als voertaal van zijn composities, Peter Benoit. En dan Felix Mendelssohn, zijn eerste pianoconcerto dat hij opdraagt aan pianiste Delphine von Schauerrode. Niet dat zij de première speelde, want die hield hij voor zichzelf, Felix Mendelssohn. Hier met de Academy of St. Martin in the Fields, Sir Neville Mariner, en aan de piano, Murray Pariah.

Felix Mendelssohn, het eerste pianoconcerto van hem met de Academy of St. Martin the Fields, Sir Neville Mariner. En de pianist die we jammer genoeg al een hele tijd moeten missen op het podium, de Amerikaanse pianist Murray Pariah. Robbe van Dijk is er na 5 uur met Django. En vergeet ook niet dat u op Clara Continuo de hele dag en nacht terecht kan voor mooi klassiek repertoire. En ik wuif u uit. Fijne zomeravond nog met deze Sinfonia voor blazers van Johann Christian Bach met nachtmuziek en Eric Huprich. Heel mooie zomer.

0: is 5:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Tijdens de recentste hittegolf zijn in ons land opvallend meer mensen gestorven dan tijdens andere hittegolven. In Ankara is de NAVO-top afgerond. Vooral de Europese NAVO-leden gaan fors meer investeren in defensie. En net geen miljoen Vlamingen hebben dinsdagnacht naar de match van de Rode Duivels gekeken. De hittegolf van eind vorige maand was de dodelijkste uit onze recente geschiedenis. Dat blijkt uit de cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. In totaal waren er in de periode van 18 juni tot 1 juli bijna 1750 overlijdens, meer dan normaal. En Lonne van Herp, dat is dus echt uitzonderlijk.
1: Ja, inderdaad. En dat blijkt ook als je gaat vergelijken met andere hittegolven. Hè. In augustus 2020 is het bijvoorbeeld ook heel erg warm geweest, met erg warme nachten. En toen zijn er 37% meer mensen gestorven dan normaal, terwijl dat percentage nu nog 10% hoger ligt. Vooral Wallonië werd bijzonder zwaar getroffen, zegt Toon Braaije, epidemioloog bij Cienzano.
2: In Wallonië kennen we een oversterfte van 76%, terwijl we in Vlaanderen een oversterfte noteren van ja, eigenlijk maar half zoveel. Dat is niet iets wat we gezien hebben in voorgaande hittegolven.
1: Ja, om die verschillen volledig te kunnen verklaren is er meer onderzoek nodig, zegt hij. Maar we weten wel dat het in Wallonië nog wat warmer was en dat de ozonconcentraties er ook hoger lagen. Nog een opvallende vaststelling is trouwens dat ook de jongere leeftijdsgroepen niet gespaard werden. Want ook bij de mensen onder de 65 waren er 60% meer overlijdens dan normaal. En ook dat percentage ligt hoger dan bij andere hittegolven.
0: Dankjewel, Lonne. De NAVO-bijeenkomst in Ankara in Turkije zit erop. En volgens NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte was die een succes. De Europese NAVO-lidstaten investeren fors meer in defensie. En dat leidt tot een sterkere militaire alliantie. Jens Franse, jij bent daar op de top in Turkije. Klopt het wat Rutte zegt? Was het een succes?
3: Wel, deze middag leek het hier in Ankara figuurlijk dan toch heel even te stormen met een kwade en nukkige president Trump. Maar eenmaal die regeringsleiders samen zaten in de zaal, sloeg de sfeer blijkbaar om, zegt ook onze premier De Wever.
4: De Amerikaanse president heeft eenmaal op het einde het woord genomen. Ik denk dat ik daarmee de kroon niet ontbloot. En heeft zijn tevredenheid uitgedrukt over wat hij daar gehoord heeft. Zelfs meer dan dat.
3: Ook de Oekraïense president Zelensky, hier als gast in Ankara op de top, kreeg een vriendelijke Trump te zien. Oekraïne mag in de toekomst zelf geavanceerde Amerikaanse luchtafweersystemen gaan bouwen. En die heeft het nodig om Russische aanvallen af te slaan. Kortom, een NAVO-top zonder ongelukken.
0: Dankjewel, Jens. In Duitsland zijn bij een incident op een middelbare school in de buurt van München twee meisjes zwaar gewond geraakt. Ze zijn niet in levensgevaar. De dader van 16 is opgepakt, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk wat hij als wapen gebruikte, mogelijk een mes, en we weten ook niet wat zijn motief was. De WK-voetbalwedstrijd van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten is dinsdagnacht om 2:00 door bijna 1 miljoen Vlamingen live bekeken. De Rode Duivels wonnen de wedstrijd met 1-4. In de VS zelf keken 42 miljoen Amerikanen maandagnacht naar de wedstrijd, die voor hun ploeg dus de laatste was van dit WK in eigen land. In de Ronde van Frankrijk nadert het peloton het einde van rit 5. Die werd vooraf bestempeld als een sprintersrit. Christophe van der Goor, zijn we op weg naar een massasprint?
5: Ja hoor, helemaal. 34 kilometer nog tot het einde in Po. En één renner heeft zich vandaag geroepen gevoeld om in de vlucht van de dag te gaan. Een renner van de Belgische Lottoploeg, een Fransman, Baptiste Vestrofair. Maar heeft amper nog een minuut voorsprong op het peloton. En dan is het dadelijk uitkijken naar onze landgenoten. Met name naar Jasper Philipsen en Tim Merlier voor die massasprint in Po.
0: Dankjewel, Christophe. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon heeft Elise Mertens zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales. Onze landgenote verloor in 2 sets van de Tsjechische Noskova. Het was de eerste keer dat Mertens in de kwartfinales stond op Wimbledon. En acteur Louis Vervoort is overleden. Hij is 88 geworden. Vervoort had dwerggroei. Met zijn kleine gestalte was hij een opvallende verschijning. Vanaf de jaren 60 speelde hij in tal van series op de toenmalige BRT. Onder meer in Merlina en Kapitein Zeppos. Een van zijn bekendste rollen was die van Knudde in Fabian van Fallada. Vervoort overleed al in april, maar het nieuws is nu pas bekend geraakt. Vanavond een rustige en helder heldere nacht met temperaturen tot 18 graden. Morgen opnieuw zonnig met hier en daar wat wolken. Maxima morgen tussen 25 en 31 graden. Vrijdag in het weekend worden nog wat warmer. Het hogere aantal overlijdens tijdens de hittegolf van eind juni, daar begonnen we mee. In de periode van 18 juni tot 1 juli zijn bijna 1750 meer mensen overleden dan anders. Bijna de helft meer. Vooral in Wallonië waren er meer overlijdens en er stierven ook meer mensen in de jongere leeftijdsgroepen. Meer op vrtnieuws.be. Verwonderd.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Dag lieve mensen, welkom hier op deze mooie zomeravond. We beginnen met Prokofjev, met het allereerste deel van zijn allereerste symfonie, hier gespeeld door het Orpheus Chamber Orchestra. Dit is Django, goedenavond.

De energieke opener van de klassieke symfonie, ofwel de allereerste symfonie van Sergei Prokofjev. Wij mensen, wij houden van controle, we hebben graag alles zelf in de hand, maar dat kan jammer genoeg niet. Dus worden er hopen boeken geschreven en gelezen over loslaten. Het is een van onze grootste uitdagingen en het onderwerp van deze aria van Tommaso Traetta, waarin Emone zingt A Cidade Dipende, van jou hangt het af. En met die woorden legt hij zijn lot volledig in handen van Antigone.

Contratenor Bejoen Mehta als Emone met begeleiding van die Academie für Alte Musik Berlin met dirigent René Jacobs. Pianist Denis Kozhukin, dat is de winnaar van de Koningin Elisabeth-wedstrijd 2010, die heeft een nieuw album bij elkaar gespeeld. Allemaal sonates van Joseph Haydn en daaruit komt onder andere dit vriendelijke moderato.

0: Groeien vraagt slimme keuzes. Daarom maakt auberginekwekerij Heurles samen met Eneco Power Moves. Zo houden ze grip op hun energie, kosten en groei. Vandaag een Power Move, morgen een bedrijf in bloei. Ontdek het verhaal van familiebedrijf Heurles op eneco.be/power-move. Eneco.
1: Clara Life.

0: Clara. Blijf verwonderd.
1: Wie zijn instrument echt meester is, kan het laten zingen. En als je instrument de cello is, dan komt dat nog extra hard binnen, want dat instrument ligt qua bereik het dichtst bij onze menselijke stem. Dus in de juiste handen kan de cello echt zingen en vertellen. En dat is zeker het geval in dit stukje uit een pianokwartet van componiste Amanda Mayer, gespeeld door het trio Ernest. De cello is in handen van Clément Damy.

feuille d'album, oorspronkelijk pianomuziek van componist Emmanuel Chabrier, hier in een versie van Quartetto Gardel. De keukenvloer is de beste dansvloer en de kans is reëel dat u zich daar op dit moment bevindt. Dus hopelijk heeft u niks kokend heet in uw handen, want binnen enkele seconden zal u niet anders kunnen dan bewegen op deze onweerstaanbare wals.

Waltz voor Peppy van componist Ludovic Boers van de soundtrack van The Artist, een film die zich afspeelt in de jaren 20. Nu muziek van een twintiger, namelijk zangeres Adinda Hertmans. Haar stem smelt in de piano van Diederik Wissels. Dit is Run With Me.

0: Die gitaarklank, dat kan maar één iemand zijn. Philippe Catherine met L'Eternel Désir.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: Nu een strijkkwartet van een nieuw album vol muziek van Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges met violiste Théotime Langlois de Zwarte en Roxana Rastigar. Anna Sibniewski speelt altviool en Hanna Salzenstein zorgt voor de laagste noten op haar cello.

0: is 6 uur, goedenavond. 14 nieuws met Dominique Viers. Tijdens de recentste hittegolf in ons land zijn er opvallend meer mensen gestorven dan tijdens andere hittegolven. In Ankara is de NAVO-top afgerond. Vooral de Europese NAVO-leden gaan fors meer investeren in defensie. En net geen miljoen Vlamingen hebben dinsdagnacht naar de match van de Rode Duivels gekeken. De hittegolf van eind vorige maand was de dodelijkste uit onze recente geschiedenis. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. In totaal waren er in de periode van 18 juni tot 1 juli bijna 1750 meer overlijdens dan normaal. Lonne van Erp, dat is echt uitzonderlijk.
1: Ja, inderdaad. En dat blijkt ook als je gaat vergelijken met andere hittegolven. Hè. In augustus 2020 is het bijvoorbeeld ook heel erg warm geweest, met erg warme nachten. Maar toen zijn er 37% meer mensen gestorven dan normaal, terwijl dat percentage nu nog 10% hoger ligt. Vooral Wallonië werd bijzonder zwaar getroffen, zegt Toon Praje, epidemioloog bij Cienzano.
2: In Wallonië kennen we een oversterfte van 76%, terwijl we in Vlaanderen een oversterfte noteren van ja, eigenlijk maar half zoveel. Dat is niet iets wat we gezien hebben in voorgaande hittegolven.
1: Ja, om die verschillen volledig te kunnen verklaren is er meer onderzoek nodig, zegt hij. Maar we weten wel dat het in Wallonië nog wat warmer was en dat de ozonconcentraties er ook hoger lagen. Nog een opvallende vaststelling is trouwens dat er ook in de jongere leeftijdsgroepen opvallend veel meer mensen gestorven zijn dan normaal. Zo'n 60% meer om precies te zijn en dat aantal ligt hoger dan bij andere hittegolven.
0: Dankjewel, Lonne. De NAVO-bijeenkomst in Ankara is afgelopen en volgens NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte was die een succes. De Europese NAVO-lidstaten investeren fors meer in defensie en dat leidt tot een sterkere militaire alliantie. Jens Fransen in Ankara, klopt het wat Rutte zegt? Was het een succes?
3: Wel, deze middag leek het hier in Ankara figuurlijk dan toch heel even te stormen met een kwade en nukkige president Trump. Maar eenmaal die regeringsleiders samen zaten in de zaal, sloeg de sfeer blijkbaar om, zegt ook onze premier De Wever.
4: De Amerikaanse president heeft eenmaal op het einde het woord genomen. Ik denk dat ik daarmee de kroon niet ontbloot. En heeft zijn tevredenheid uitgedrukt over wat hij daar gehoord heeft. Zelfs meer dan dat.
3: Ook de Oekraïnse president Zelensky, hier als gast in Ankara op de top, kreeg een vriendelijke Trump te zien. Oekraïne mag in de toekomst zelf geavanceerde Amerikaanse luchtafweersystemen gaan bouwen. En die heeft het nodig om Russische aanvallen af te slaan. Kortom, een NAVO-top zonder ongelukken.
0: Dankjewel, Jens. In Frankrijk zegt het Hof van Cassatie dat het ten laatste begin april volgend jaar een vonnis zal vellen in de omkopingszaak rond Marine Le Pen, net voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen dus. Gisteren had het Franse Hof van Beroep het radicaal-rechtse boegbeeld veroordeeld tot een enkelband. Le Pen ging in hoogste beroep en begon meteen ook campagne te voeren. Steven de Crane in Frankrijk, wat betekent dit nu voor Marine Le Pen?
5: Dat is nog moeilijk te zeggen. De eerste ronde vindt plaats op 18 april. Dat betekent dat het Hof van Cassatie dus een oordeel zal vellen ervoor. Maar stel dat Marine Le Pen ongelijk krijgt van het Hof van Cassatie en inderdaad een enkelband moet dragen, is het de vraag hoe snel dat uitgevoerd kan worden, die straf. Misschien is dat ook later dan 18 april of 2 mei, de data van de verkiezingen, en dan ontsnapt ze alsnog aan die enkelband, mocht ze president zijn. Mocht het nu zijn dat het Hof van Cassatie nog vroeger dan april een uitspraak doet, want het heeft gezegd ten laatste tegen april, dan kan het inderdaad zijn dat Marine Le Pen problemen ondervindt, een enkelband moet dragen en zal beperkt worden in haar vrijheid om campagne te voeren.
0: Steven, dankjewel. De WK-voetbalwedstrijd van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten is dinsdagnacht om 2 uur door bijna 1 miljoen Vlamingen live bekeken. De Rode Duivels wonnen de wedstrijd met 1-4. In de VS zelf keken 42 miljoen Amerikanen naar de wedstrijd die voor hun ploeg dus de laatste was van dit EK-WK in eigen land. In de Ronde van Frankrijk heeft de Nederlander Olaf Kooi de vijfde rit gewonnen. Christophe van der Goor, hoe is de rit verlopen?
6: Wel, het peloton nam een spreekwoordelijke en ook verdiende snipperdag op weg naar Po. De Franse lottorenner Baptiste Vestrofer was de enige renner die zich geroepen voelde om even voorop te gaan fietsen. En dan, in een hectische voorbereiding van de sprint, liep het niet helemaal volgens plan voor Tim Merlier en voor Jasper Philipsen. Die laatste had naar eigen zeggen te weinig snelheid om te winnen. De Nederlander Olaf Kooi, heel het voorjaar geplaagd door een hardnekkig virus en pas kost voor deze Tour, zeker van zijn selectie, wel die won met sprekend gemak. De eerste ritoverwinning voor Tour-debutant Kooi. En morgen trekt het peloton over twee bekende Pyreneeën-cols, Aspin en Tourmalet.
1: Dankjewel, Christophe. Vanavond een rustige en heldere nacht met temperaturen tot 18 graden. Morgen opnieuw zonnig, met hier en daar wat wolken. Maxima morgen tussen 25 en 31 graden. Vrijdag en het weekend worden nog wat warmer. Het hogere aantal overlijdens in ons land als gevolg van de hittegolf van eind juni, daar begonnen we mee. Tussen 18 juni en 1 juli zijn bijna 1750 mensen meer overleden dan gewoonlijk. Dat is bijna de helft meer dan tijdens andere hittegolven. Vooral in Wallonië waren er meer overlijdens en er stierven ook meer jongere mensen. Meer in de app van 14 Nieuws. Clara, blijf verwonderd.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Goedenavond. Het mooiste moment van de dag, dat is de zonsondergang. En de aanloop naar die zonsondergang is het tweede mooiste moment van de dag. En dat moment bleef u hier. Dit is Django en hier komt Nina Simone. Welkom. Birds flying high, you know how I feel.

Feeling Good met de legendarische stem van Nina Simone. Hier hoort u haar nog een keer, niet al zingend, maar terwijl ze haar weg zoekt aan de piano. Nummer heet Good Bait.

0: een reeks dramatische slotakkoorden aan deze Little Miles van Randy Weston met Randy Weston zelf aan de piano.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: Eind juli is het Dinant Jazz en daar staat Joe Lovano als headliner. Dus op zondag 26 juli zal deze saxofoonsound door de straten van Dinant galmen. Dit is Stella by Starlight.

Joe Lovano met Stella by Starlight. Een muziekleraar is vaak veel meer dan enkel een leraar. Het is vaak ook een mentor. Iemand die mee bepaalt welke muzikale richting je later zal uitgaan. En dus was Leocadia Kasperova waarschijnlijk ook een bepalend figuur voor Igor Stravinsky. Want ze was zijn pianolerares. Dus waarschijnlijk is haar muzikale visie dus ook voor een stukje doorgecijpeld in het werk van Stravinsky. Maar behalve via zijn werk is haar muziek nog maar weinig te horen geweest. Tot nu, want dit nieuwe album van het Rundfunk Symfonieorchester Berlin verzamelt werken van haar, onder andere dit deeltje uit haar vierde symfonie.

0: Het Rundfunk Symfonieorkest Berlin onder leiding van Anna Skrileva met heel mooie symfonische muziek van Leocadia Kasperova, de pianolerares van Igor Stravinsky, maar vooral ook een bijzondere componiste.
1: Django met Robbe van Dijk.
0: De muziek van Debussy, dat is een kleurboek waarbij je op een of andere manier toch zelf de prentjes moet verzinnen. Dus doe dat gerust bij deze sonate voor cello en piano.

Pianist Javier Perianes met een hommage aan Claude Debussy van Manuel de Falla. Het is alweer tijd voor nieuws na deze One Note Samba. Tot zo.

0: Een trompetist met een sound uit de duizend verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
1: The legendary Miles Davis.
2: I'm gonna be like this.
1: Van Bird.
2: Whether they like it or not.
1: Tot Birth.
2: There's no shortcut.
1: Ontdek alles over zijn samenwerking met Charlie Parker en Gil Evans.
2: You have to practice and you have to study.
1: Met Lee Steppe, Guy Peters en deze week Bert Joris. In Miles, Badass en Jessico. Zaterdag om 5 uur op Clara.
0: En beluister de podcast in de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max.
3: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. De hittegolf van eind vorige maand was de dodelijkste uit onze recente geschiedenis. Dat blijkt uit de cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. In totaal waren er bijna 1750 meer overlijdens dan normaal. Of de helft meer dan tijdens vorige hittegolven. Vooral Wallonië werd bijzonder zwaar getroffen, zegt Toon Braaien, epidemioloog bij Cienzano.
4: In Wallonië kenden we een oversterfte van 76%, terwijl we in Vlaanderen een oversterfte noteren van ja, eigenlijk maar half zoveel. Dat is niet iets wat we gezien hebben in voorgaande hittegolven. De risicofactoren waren iets hoger in Wallonië. Ze hebben iets meer blootstelling gehad aan ozon. De temperatuur was er ook iets hoger. Maar er is wel wat diepgaandere analyse nodig om die regionale verschillen volledig te kunnen toelichten.
3: In Wimereux, in het noorden van Frankrijk, is een Belgische man van 43 om het leven gekomen na een poging om drenkelingen uit het water te redden. De man was met zijn gezin met vakantie en sprong in zee om 2 tienerbroers die in een onbewaakte zone in de problemen waren geraakt te redden. Maar hij kreeg zelf een hartstilstand. De hulpdiensten konden hem nog reanimeren, maar hij overleed later in het ziekenhuis. De jongeren konden veilig uit het water gehaald worden. In tegenstelling tot eerdere berichten zou het niet om zijn eigen kinderen gaan. De adjunct korpschef van de Antwerpse politie moet voor de politierechter verschijnen omdat hij door het rood is gereden aan een spoorwegovergang. Dat gebeurde eind april in Capelle. Hij reed in een anonieme politiewagen. Zelf zegt de man dat het pas rood werd toen hij al op de sporen stond en dat hij is doorgereden om het spoor zo snel mogelijk vrij te maken. De adjunct korpschef kreeg 12 jaar geleden ook al een rijverbod en boete omdat hij toen in dronken toestand een ongeval had veroorzaakt. Bedrijven die grote LED-schermen verhuren kunnen de vraag amper bijhouden nu de Rode Duivels zo goed presteren op het WK voetbal. Vooral kleinere evenementen en horecazaken zoeken last minute nog een groot scherm voor de match van vrijdagavond tegen Spanje. Julie de Schrijver van een verhuurbedrijf in Denderleeuw moet mensen teleurstellen. De schermen zijn op.
5: Nu is de vraag eigenlijk ontploft. Vanaf de derde match is dat een beetje beginnen groeien. En nu kunnen we het eigenlijk niet meer bijhouden. We moeten echt schuiven, puzzelen. Gelukkig gingen de Duitsers, gelukkig is misschien niet het juiste woord, eruit. Waardoor wij schermen kunnen verplaatsen van Duitsland naar België. Maar nu is onze puzzel een beetje gelegd en zijn we eigenlijk uitgeput. Moeten we mensen teleurstellen.
3: De Nederlander Olaf Kooi heeft de 5e etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij won overtuigend de eerste massaspurt van deze Tour. Het verslag is van Christophe van de Goor. En dat verslag komt straks. Tim Merlier sprintte uiteindelijk nog naar de 3e plaats. Jasper Philipsen eindigde op plaats 5. Vanavond een rustige en heldere nacht met temperaturen tot 18 graden. Morgen opnieuw zonnig met hier en daar wat wolken, maxima tussen 25 en 31 graden. Vrijdag en het weekend worden nog wat warmer. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd.

0: Django met Robbe van Dijk.
1: Een heel goede avond. Dit is Django, het mooiste avondprogramma van de wereld. Echt waar. En als u mij niet gelooft, geloof dan de muziek. Dit is Maurizio Gerri met Il Bianco.

En zo loopt de accordeon van Riccardo Tesi helemaal leeg aan het einde van deze Il Bianco. Niks schreeuwt meer zomer dan een gedempt trompetje boven een geplukte baslijn. En dat is precies wat u nu krijgt in deze tingo van Laura en Gianni Caroni.

Gitarist Thibaut Garcia met La Cathédrale van componist Agustín Barrios. Als je het concerto voor quintet van Astor Piazzolla wil uitvoeren, dan moet je voldoen aan twee criteria. Ten eerste, je moet met vijf zijn, lijkt me logisch. En ten tweede, en nog veel belangrijker, die vijf muzikanten moeten elkaar het vuur aan de schenen leggen. En dat zal u meteen horen gebeuren.

Soledad, met een dreunend en beukend einde aan dit concerto voor quintet van Astor Piazzolla. Nu een Mozart-concerto voor piano, gespeeld door Olga Paschenko, dan weet je dat het goed komt. En al zeker als je weet dat het album waar we dit andante van geplukt hebben ooit de keuze van Clara was.

Pianiste Olga Paschenko en Il Gardellino met een stukje Mozart. Nu een deeltje uit Les Indes Galantes, tropische orde volgens de pen van componist Jean-Philippe Rameau, hier met sopraan Sabine de Vieille en Les Ambassadeurs met dirigent Alexis Kossenko.

0: verwonderd.
1: Violiste Christina Prats-Costa bracht in mei van dit jaar haar nieuwste album uit en daar staat dit bijzondere stukje op. Het komt uit Airs for the Violin van componist Nicola Matthäus. Eerst is er enkel die viool, een getokkelde begeleiding en dan plots een hoop exotische drive. U gaat meteen snappen wat ik bedoel.

0: is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In Ankara in Turkije is de NAVO-top afgelopen. De meeste leiders, ook premier De Wever, noemen die top een succes. De Europese lidstaten gaan fors meer investeren in defensie en dat moet leiden tot een sterkere militaire alliantie. De Amerikaanse president Trump heeft zo net een afrondende persconferentie gegeven. Daarin ging het onder meer over de oorlog met Iran. Die lijkt sinds gisteravond herbegonnen met nieuwe raketaanvallen. Jens Frans in Ankara luisterde naar Trump.
1: Hij zei, kijk, het is geen geheim, ik zal het maar verklappen. We gaan wellicht vanavond of vannacht opnieuw gaan bombarderen. Dus wat je ziet is een heel erg grote escalatie. Aan de andere kant zei Trump wel, kijk, mijn mensen die mogen verder onderhandelen, ook al geloof ik er niet in. Laten we kijken naar wat er op het terrein gebeurt. Ja, er waren heel zware bombardementen, hè? Iets meer dan 80 doelwitten die aangevallen zijn door de Verenigde Staten. Maar wat daarbij opvalt is dat bijvoorbeeld de hoofdstad Teheran nog niet is aangevallen. Dus je voelt dat die aanvallen nu toenemen, maar toch nog een stuk met de handrem op.
0: De laatste hittegolf was de dodelijkste uit onze recente geschiedenis. Dat blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. In totaal waren er in de periode van 18 juni tot 1 juli zowat 1750 meer overlijdens dan normaal. Vooral in Wallonië was er oversterfte. Opvallend was dat ook in de groep mensen onder de 65 jaar 60% meer sterfgevallen waren. Uitzonderlijke cijfers, en daar moeten we lessen uittrekken, zegt minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke.
2: Wij vragen aan het crisiscentrum van nu toch eens heel goed te kijken, hoe moet je in actie schieten bij een hittegolf, bij zo'n zware uitzonderlijke hittegolf? Wie moet je allemaal mobiliseren? Wat moet je bijvoorbeeld doen als raadgevingen aan organisatoren van evenementen? Hoe moet je dat aanpakken? Er is veel goeds gebeurd, hè, en er ligt ook veel klaar, maar het moet sterker en beter gecoördineerd worden.
0: In Wimereux, in het noorden van Frankrijk, aan de Opaalkust, is een Belgische man van 43 overleden nadat hij twee jongeren had proberen te redden die in zee in de problemen waren gekomen. De man kreeg in het water zelf een hartaanval. De hulpdiensten konden hem reanimeren, maar hij is later overleden in het ziekenhuis. In de regio is het gevaarlijk om in zee te zwemmen. Dat heeft met de ligging te maken, zegt Tom Kokkel, hoofdredder in Blankenbergen.
3: Wimereux ligt in feite bijna in het midden tussen Engeland en Frankrijk. De noordste doorgang is daar. Dus de watermassa die vanuit de Atlantische Oceaan komt en de richting van de Noordzee in moet, wordt eigenlijk helemaal door de gat geduwd. Dus dat wil zeggen dat er daar zeer hoge stroomsnelheden zijn. Dat is echt een gebied die gekend is voor tot 4-5 knopen per uur stroomsnelheid. Dus dat is toch wel 8-9 kilometer per uur. Dus veel sneller dan een gemiddelde zwemmer, uiteraard.
0: En de Nederlander Olaf Kooi heeft de vijfde etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij won overtuigend een massaspurt. Tim Merlier was de beste Belg op de derde plaats. Hij voelde dat er niet meer in zat.
4: Op het moment dat ik denk dat ik het juist had, misgok ik eigenlijk. En moet ik even rondom komen. Maar een sterke sprint van Kooi. Ik denk, zijn specialiteit wel eens in de plan trekken. En de juiste moment aangaan. En als ik dan niet in de buurt ben, dan is het ook voor mij moeilijk.
0: Jasper Philipsen werd vijfde en de Noordtraan blijft leider. Morgen is er een bergrit. Vanavond rustig en helder weer, temperaturen van 8 tot 18 graden. Morgen opnieuw veel zon met wat stapelwolken en tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Clara, blijf verwonderd. Clara in Concert met Michael Robrechts.
6: Een hele goede avond. In deze Clara in Concert draait het rond twee concerten vanavond. Eén rond de muziektradities in de streek van Aleppo, Syrië. En één rond de Tuareg blues in Timbuktu, Mali. Dit zijn Rowan Pickett en Joe Danks samen in hun band Old Spot.

My Little Husband, Old Spot. De twee Britten delen hun passie voor oude Amerikaanse folk. Yawa, het gezelschap met Syrische, Marokkaanse, Palestijnse en Belgische muzikanten, onder meer percussionist Simon Leleu, wil de muziektraditie van de zwaar getroffen streek in Syrië Aleppo levend houden. Aleppo is altijd een baken geweest van muziek in de eeuwenoude stijl van de Soefi-meesters. In oktober vorig jaar sloeg Yawa het publiek met verstomming op de muziekbeurs Womax in Tampere. En daar gebeurde de opname van dit concert. Yawa, met Khalid Alafes, zang, Taman Al Ramadan op de Nij, Marwan Fakir, viool, Youssef Zayed, oud, Youssef Nassif op de kanoen en Simon Leleu aan de percussie. Yawa in oktober op de Womax-beurs in het Finse Tampere.

0: bij Zalando.
1: Wat doe ik aan voor die barbecue?
0: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
1: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
3: Clara Live.

Bravo.

0: Piano.
1: Last Brats from Aleppo, zo heette hun album voor het Brusselse muziekpubliek. Simon Leleu en zijn sextet Yawa met de Soufi-muziek uit de streek van het zwaar getroffen Syrische Aleppo. Hier voor een laaiend enthousiast publiek, vorig jaar op de muziekbeurs Womax in Tampere, Finland.
2: Clara in concert met Michael Robrechts.
1: En een tweede concert vanavond komt van Ali Bilali Soudan. De band uit Timbuktu, de stad aan de Nigerrivier in centraal Mali, stond vorige zomer in juli op het Global Festival van het Duitse Rudolstadt. De vier muzikanten rond Abelau Yatara zitten met lange blauwe gewaden en witte hoofddoeken, met hun calabash, een percussie-instrument, en hun theehardent, hun luid, in andere regio's spreken we van de ngoni, in een stevige klem. Met hun muziek grijpen ze terug naar de tradities van enkele honderden jaren. De band van Ali Bilali Soudan op het festival van Rudolstadt.
3: Merci, thank you. So the first song we're gonna play is Welcome in Tuareg language. We said Yona.

Gönül değil.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Clara live.
3: Mali, een streek aan de oevers van de Niger, waar al eeuwenlang de karavaans van de Touaregs halt houden en liederen uitwisselen. Deze band, Ali Bilali Soudan, brengt de moderne versies van die eeuwenoude liederen in de stijl van de Tashi Galt.
2: Clara.
3: Op het Duitse festival in Rudolstadt stond Abelau Yatara met zijn zoon en zijn onkel Aboubakrine Yatara, ook hij met zijn zoon, op de Touareg-luid de Théhardent. Met hun groepsnaam verwijzen ze naar de profeet Bilal, een tijdgenoot van de bekende profeet Mohammed. Bilal, die zijn medebewoners in Mekka opriep om te bidden. Ali Bilali Soudan.

De Takamba-muziek van het Malinese viertal Ali Bilali Soudan. Ze speelden met hun calabash en hun theardent de muziek uit de streek van Timbuktu in centraal Mali aan de oevers van de Niger. Een live-opname van de EBU in juli vorige zomer op het festival van Rudolstad. Volgende week krijgt u van ons en van collega Christophe Verbiest dit concert te horen. Met dank ook aan de AB in Brussel. Het concert van het Orchestra Baobab.

0: Merci Bruxelles.
1: Papillon Cocktail.
0: Merci. Vous êtes un public formidable. Merci beaucoup.
2: Het Orchestra Baobab uit Dakar, Senegal, in november in de Ancienne Belgique. Volgende week staat deze Clara in concert helemaal in het teken van dat concert. Swing is a Thing, straks in All That Jazz, na het nieuws van 10, met muziek van Louis Jordan en van Billy Eckstein. Dit zijn nog Jean-Philippe Ponsat, klarinet, en Sarah Salverius, accordeon, en het mooie Henri. Fijne avond nog hier bij Clara.

0: Goedemorgen, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrix. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke vraagt nieuwe richtlijnen nu de cijfers bekend zijn van de oversterfte tijdens de laatste hittegolf. Dat was de dodelijkste uit onze recente geschiedenis, met zowel 1750 meer overlijdens dan normaal. Het zijn uitzonderlijke cijfers en daar moeten we lessen uit trekken, zegt Van den Broeke.
1: Wij vragen aan het crisiscentrum van nu toch eens heel goed te kijken. Hoe moet je in actie schieten bij een hittegolf, bij zo'n zware, uitzonderlijke hittegolf? Wie moet je allemaal mobiliseren? Wat moet je bijvoorbeeld doen als raadgevingen aan organisatoren van evenementen? Hoe moet je dat aanpakken? Er is veel goeds gebeurd, hè, en er ligt ook veel klaar. Maar het moet sterker en beter gecoördineerd worden.
0: We staan wellicht al voor een nieuwe hittegolf. Het KMI heeft code geel afgekondigd in heel het land, ook aan de kust. De waarschuwing geldt al zeker tot zondagavond. Wie vanaf morgen naar Brussels Airport wil, moet opletten om de ring rond Brussel. Morgen starten werkzaamheden aan het knooppunt van de ring en de weg naar de luchthaven. Op de werf in Zaventem komen er twee nieuwe bruggen. Daardoor verandert de ligging van de afrit naar de luchthaven. Je hoort Marijn Struijf van Bouwheer De Werkvennootschap.
2: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste. Maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden, goed de signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
0: In de buurt van Bourges in Midden-Frankrijk lijkt het explosiegevaar aan een wapenfabriek voorbij. Zowat 100 inwoners van het dorp die vlakbij de fabriek wonen zijn geëvacueerd. Er woedt een natuurbrand. Die is vanmiddag uitgebroken. Zowat 60 hectare natuur is in vlammen opgegaan. De felle wind wakkert het vuur aan. Dat maakt het moeilijk voor de brandweer. In Ankara in Turkije is de NAVO-top afgelopen. De meeste leiders, ook premier De Wever, noemen die top een succes. De Europese lidstaten gaan fors meer investeren in defensie en dat moet leiden tot een sterkere militaire alliantie. De Amerikaanse president Trump had het op zijn afrondende persconferentie over de oorlog met Iran, die sinds gisteravond herbegonnen lijkt met nieuwe raketaanvallen. Jens Fransen in Turkije luisterde naar Trump.
3: Hij zei, kijk, het is geen geheim, ik zal het maar verklappen. We gaan wellicht vanavond of vannacht opnieuw gaan bombarderen. Dus wat je ziet is een heel erg grote escalatie. Aan de andere kant zei Trump wel, kijk, mijn mensen die mogen verder onderhandelen, ook al geloof ik er niet in. Laten we kijken naar wat er op het terrein gebeurt. Ja, er waren heel zware bombardementen, hè? Iets meer dan 80 doelwitten die aangevallen zijn door de Verenigde Staten. Maar wat daarbij opvalt is dat bijvoorbeeld de hoofdstad Teheran nog niet is aangevallen. Dus je voelt dat die aanvallen nu toenemen, maar toch nog een stuk met de handrem op.
0: En de Britse koning Charles heeft postuum en symbolisch gratie verleend aan de laatste vrouw die in zijn land werd geëxecuteerd. Ruth Ellis stierf in 1955. Zij stond terecht voor de moord op haar partner. Ja, Katrien van der Schoot, het is een bijzonder verhaal.
4: Ja, en een verhaal van deze tijd die zich meer bewust is van huiselijk geweld. Ruth Ellis werd in 1955 veroordeeld tot de strop. De vrouw, een uitbaatster van een nachtclub en moeder van twee kinderen, had haar partner David Blakely doodgeschoten, een beroemde autoracer. De rechter hield toen geen rekening met het feit dat Ruth Ellis zwaar mishandeld was door haar vriend. Dat gold niet als verzachtende omstandigheid. Jarenlang ijverde haar nabestaanden om haar postuum gratie te verlenen. En dat is nu gebeurd op vraag van een Labour-parlementslid. Het betekent niet dat Ruth Ellis onschuldig was, maar, zegt justitieminister Lammy, het erkent wel het zware onrecht dat haar is aangedaan.
0: Katrien, dankjewel. Het weer nog vannacht rustig en helder en tot 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Morgen veel zon met enkele stapelwolken. Het wordt erg warm, tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
5: Verwonderd.

0: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe bombardementen uitgevoerd op Iran. Er is sprake van explosies aan de kust van de Golf van Oman, niet ver van de grens met Pakistan. Eerder vandaag had de Amerikaanse president Trump op de NAVO-top in Turkije aangekondigd dat er vanavond opnieuw aanvallen zouden komen en dat het staakt het vuren voorbij is. Ook gisteravond laat waren er al aanvallen. De VS ziet het als vergelding voor de Iraanse aanval op commerciële schepen in de straat van Hormuz. En nog op die NAVO-top heeft Trump beloofd aan de Oekraïense president Zelensky dat Oekraïne binnenkort zelf Amerikaanse Patriot luchtafweerraketten mag bouwen. En dat is een gigantische stap in de oorlog met Rusland, zegt Jan Baljouw in Ter Zake. Oekraïne heeft een nijpend tekort aan luchtafweer en op termijn kan dit een verschil maken.
1: Het lost op termijn een van de belangrijkste kwetsbaarheden van Oekraïne op dit moment op. Want Oekraïne heeft op dit moment te weinig Patriot luchtafweerraketten om de Russische ballistische raketten neer te halen. En Patriots zijn de enigen die dat eigenlijk kunnen. En Rusland weet dat. En je ziet de afgelopen dagen, weken, dat Rusland Oekraïne meer en meer bombardeert met die ballistische raketten. En daar ook heel veel schade mee aanricht. Oekraïne kan nu zeggen tegen bondgenoten van lever nu jullie Patriot raketten die in stok liggen. En wij zullen dan later terugleveren naar jullie.
0: De Belgische kledingketen Paprika is failliet verklaard door de ondernemingsrechtbank. De 30 nog bestaande winkels in ons land sluiten en 151 mensen verliezen hun job. 2 jaar geleden ging de groep Cassis en Paprika al door een faillissement waarbij 23 winkels in België moesten sluiten. Daarna volgde een doorstart, maar nu is ook de nieuwe vennootschap achter Paprika failliet verklaard. Eerder dit jaar moesten alle winkels in Duitsland en Nederland al dicht. Wie naar Brussels Airport wil, moet opletten op de ring rond Brussel. Morgen starten er werkzaamheden aan het knooppunt van de ring en de weg naar de luchthaven. Op de werf in Zaventem komen er 2 nieuwe bruggen. Daardoor verandert de ligging van de afrit. Marijn Struijf van de werkvennootschap.
2: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste. Maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden. Goede signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
0: Vannacht rustig en helder weer en tot 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Morgen veel zon met enkele stapelwolken en erg warm tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Het Amerikaanse leger heeft nieuwe bombardementen uitgevoerd op Iran. Er spraken van explosies aan de kust van de Golf van Oman, niet ver van de grens met Pakistan. En ook explosies in de straat van Hormuz en in de Persische Golf. Eerder vandaag had president Trump op de NAVO-top in Turkije aangekondigd dat er vanavond opnieuw aanvallen zouden komen en dat het staakt het vuren voorbij is. Ook gisteravond laat waren er al aanvallen. De VS ziet dat als vergelding voor de Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Nog op die NAVO-top heeft Trump beloofd aan de Oekraïense president Zelensky dat Oekraïne binnenkort zelf Amerikaanse Patriot luchtafweerraketten mag bouwen. En dat is een gigantische stap in de oorlog met Rusland, dat zegt Jan Baljouw in Ter Zake. Oekraïne heeft een nijpend tekort aan luchtafweer en op termijn kan dit een verschil maken.
1: Het lost op termijn een van de belangrijkste kwetsbaarheden van Oekraïne op dit moment op, want Oekraïne... Ja, heeft op dit moment te weinig Patriot luchtafweerraketten om de Russische ballistische raketten neer te halen. En Patriots zijn de enigen die dat eigenlijk kunnen. En Rusland weet dat. En je ziet de afgelopen dagen, weken, dat Rusland Oekraïne meer en meer bombardeert met die ballistische raketten. En daar ook heel veel schade mee aanricht. Oekraïne kan nu zeggen tegen bondgenoten van lever nu jullie Patriot raketten die in stok liggen. En wij zullen dan later terugleveren naar jullie.
0: De Britse koning Charles heeft postuum en symbolisch gratie verleend aan de laatste vrouw die in zijn land is geëxecuteerd. Ruth Ellis stierf in 1955. Zij stond terecht voor de moord op haar partner. Het is een bijzonder verhaal, vertelt Katrien van der Schoot.
2: Ja, en een verhaal van deze tijd die zich meer bewust is van huiselijk geweld. Ruth Ellis werd in 1955 veroordeeld tot de strop. De vrouw, een uitbaatster van een nachtclub en moeder van twee kinderen, had haar partner David Blakely doodgeschoten, een beroemde autoracer. De rechter hield toen geen rekening met het feit dat Ruth Ellis zwaar mishandeld was door haar vriend. Dat gold niet als verzachtende omstandigheid. Jarenlang ijverde haar nabestaanden om haar postuum gratie te verlenen. En dat is nu gebeurd op vraag van een Labour-parlementslid. Het betekent niet dat Ruth Ellis onschuldig was, maar, zegt justitieminister Lammy, het erkent wel het zware onrecht dat haar is aangedaan.
0: Wie naar Brussels Airport wil, moet opletten om de ring rond Brussel. Morgen start er werkzaamheden aan het knooppunt van de ring en de weg naar de luchthaven. Op de werf in Zaventem komen er twee nieuwe bruggen en daardoor verandert de ligging van de afrit. Dat zegt Marijn Struijf van bouwheer De Werkvennootschap.
3: Er zijn wel wat verschillen voor mensen die naar de luchthaven gaan. Wie van de ring komt, zal altijd de luchthaven kunnen bereiken. Dat is het belangrijkste. Maar je moet wel echt goed opletten welke takken je moet nemen van die tijdelijke situatie, eigenlijk die werfsituatie. Dus vooral niet te snel rijden, goed de signalisatie volgen en dan kom je wel op je bestemming.
0: Vrijdag speelden Rode Duivels hun kwartfinale op het WK voetbal tegen Europees kampioen Spanje. Dat is zeker voor doelman Thibaut Courtois een speciale wedstrijd, want hij speelt al jaren bij de Spaanse topclub Real Madrid en woont dus in Spanje. Maar dat zal tijdens de wedstrijd geen rol spelen, zegt hij.
4: Ik woon er al 11 jaar, dus dat is natuurlijk al een hele tijd. Maar ja, uiteindelijk leef ik Belg. Natuurlijk is voor mij Spanje wel mijn tweede thuis. En zal ik waarschijnlijk ook naar mijn carrière blijven wonen. Ik heb ook twee kinderen die natuurlijk meer Spanjaard zijn dan Belg. Maar uiteindelijk morgen of overmorgen is er niks België dat telt.
0: Ja, morgenavond is de eerste kwartfinale die tussen Frankrijk en Marokko. En wie er al zeker bij is in de WK-finale is de Canadese popster Justin Bieber. Hij zal optreden tijdens de rust van de finale en hij is in goed gezelschap. Eerder had de FIFA ook al Shakira, Madonna en de K-pop groep BTS aangekondigd. De halftime show zal zowat 11 minuten duren. De finale is volgende week zondag in New Jersey. Vannacht rustig en helder weer en tot 18 graden. In de loop van de nacht kans op wat nevel of mist. Morgen veel zon met enkele stapelwolken. En het wordt erg warm tot 31 graden. Zo woensdag 8 juli. Zit erop. Een goede nacht.
5: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Clara Live.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Clara Live.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Ze zijn officieel geopend.
3: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
2: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.

0: saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
1: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
2: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
1: Jawel, Anna Green biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
2: Oké. Okay.
1: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Anna Green. Surf naar annagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
3: Anna Green.
1: Energie Rebellie.
4: Clara Life.